Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Kattis din yr.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected, I say.
1: Connected na Osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.
4: As long as I'm breathing.
3: Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heren met ons.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Dank u wel, Heer. Dank u wel, Koning der Koningen en Heer der Heren, dat u die weg gegaan bent voor ons. Dat u die weg gegaan bent voor ons aan het kruishoofd van Golgotha, om ons terug te brengen naar het hart van de Vader. Om de Vader aan ons te openbaren, zodat wij mogen weten wat de waarheid is, wie waarachtig God is, en mogen kiezen en leven. Omdat u die bent de weg, de waarheid en het leven, ons brengt tot de volheid van ons zijn hier op aarde. En we danken u daarvoor. We danken u, Vader, dat u ons verzegeld hebt met uw Heilige Geest. De Geest der belofte. Dat u ons met uw Geest heeft nadertrekt tot de bestemming die u met ons voor heeft. Wanneer we uw Geest horen volgen en hem ons laten leiden. We danken u, Heilige Geest, dat u niet opgeeft om ons te brengen tot het hart van de Vader. Dat u niet opgeeft om Christus aan ons openbaar te maken, omdat we hem mogen kennen in de rechte kennis. En u mogen kennen. Ik bid in het bijzonder in een tijd als deze, Heer Heilige Geest, dat wij steeds fijngevoeliger worden voor uw leiding. Dat wij steeds fijngevoeliger worden om een geest van onderscheiding te hebben. Om te onderscheiden.

omdat we werkelijk als één Christus mogen zichtbaar maken. Vader, we bidden op dit moment voor alle kinderen die u geroepen heeft, die ja hebben gezegd tegen Jezus als Heer en Koning, die u geplaatst heeft in posities, in de regering, in posities, leidinggevende posities, posities, heren, waar ze invloed hebben om anderen tot opbouw te zijn, om anderen te leiden. Zo bid ik, heren, dat in deze tijd we bewust mogen worden, heren, dat uw wil is dat we zijn, Vader God, uw wil is dat we zijn als de Zoon, dat ook in ons karakter Christus gevormd wordt. Omdat we werkelijk het licht zijn. Het licht voor Suriname. Omdat de velen die u niet hebben aangenomen als Heer, tot erkentenis mogen komen van de waarheid. Omdat ze Christus zien in ons. Omdat Christus in ons gevormd wordt. Zo bid ik, Heere, samen met mijn broers en mijn zussen die met me mee bidden, dat dit een tijd mag zijn, Heere, dat het karakter van u in ons gevormd wordt. Dat het niet langer zal zijn dat we met de mond beleiden, maar dat onze handel en onze wandel, ons karakter, onze daden niet in overeenstemming zijn met wie u bent en wie wij behoren te zijn in u. U roept ons op, Heere, in uw woord, om heilig te zijn, want u bent heilig. Dat we ervoor kiezen om dat heilig, in de heiligheid te wandelen die u voor ons hebt voorgehouden. En dat het niet langer zal zijn, Heren, dat we uw naam schaden, maar dat het zal gaan worden, Heren, dat mensen zullen erkennen in dit land dat wanneer zij ons zien, dat ze u zien in ons. Omdat onze handel, omdat onze wandel, omdat onze manier van omgaan met onze naaste u uitdraagt. En we die liefde hebben voor elkaar, waarmee u ons hebt lief gehad, zoals u ons hebt opgedragen. Dat bidden wij deze dag, dit moment, dat het tot stand komt. In het lichaam van Christus in Suriname. In Yeshua's naam. Halleluja. Amen.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.
2: Halleluja.

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. Nou, mijn vinger komt vast hier.

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar
0: Radio Shalom, de Inspiration FM.
2: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont, is het dat je zegt: ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, moet door alle paren worden vermeden. Lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, je eigenlijk jezelf schaadt. Want volgens de leer van de Heer Jezus zijn man en vrouw door het huwelijk één. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld.
3: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
4: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

overcomers. I overcame. I overcame.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: hemelse Vader, we komen voor uw troon van genade, almachtige God en Vader, schepper van de hemelen en de aarde, Yahweh Adonai, de God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Wij erkennen u als waarachtig God. En we danken u dat we mogen komen in de naam van Jezus de Christus, Yeshua Messias, uw enige geboren Zoon, die gekomen is op deze aarde. Mens geworden, die alles op zich genomen heeft om ons te herstellen. Terug naar uw oorspronkelijk plan. Onder leiding van uw Heilige Geest ons te leiden om in hem te leven en uw naam te verheerlijken hier op aarde. Om te vervullen al hetgeen u met ons leven voor hebt. Zoals David het beschreef dat onze levens al staan opgeschreven in het boek van ons leven. Ik dank u, Abba Vader, dat het is uw genade, uw barmhartigheid, uw liefde, uw verkiezing, dat wij kunnen zeggen, Abba Vader. En dat u ons nadert tot uw vaderhart, tot uw liefdevolle hart getrokken hebt, met uw liefdescore, zodat wij mogen leren om uw liefde te ontvangen, uw liefde te beantwoorden en uw liefde uit te delen. Ik bid in het bijzonder voor het lichaam van Christus, het lichaam van Christus in dit land Suriname, het lichaam dat u bij elkaar gebracht heeft. En zoals u met een analogie van een lichaam werkt, is geen enkel hand hetzelfde, geen enkel voet hetzelfde, geen enkel orgaan het dubbele in ons lichaam. Maar alles hoort in het lichaam, is deel van het lichaam en mag als één geheel functioneren. Heel. Gezond, afgestemd op elkaar. En zo bid ik, Abba Vader, in de naam van Yeshua, Jezus de Christus, dat het lichaam van Christus in Suriname mag komen tot de ontdekking van wie en wat we zijn als één lichaam. Dat we leren elkaar te zien, te accepteren, voor de rol die u ons gegeven hebt in dit land. Dat we mogen beseffen dat geen enkel lid alleen staat, maar dat we als één geheel mogen optrekken. Dat we mogen weten dat u aan ieder deel van het lichaam een specifieke opdracht hebt gegeven, die alleen tot de volheid komt als wij als één werken. Elkander de ondersteuning geven, luisteren naar elkaar, elkander lief hebben, elkander dragen, elkander opbouwen. Zo bid ik, Abba Vader, dat uw Heilige Geest die ons verbindt met u, maar ook verbindt met elkaar, onze harten mag overtuigen. En onze harten mag bezig zijn. In het bijzonder de harten van de leiders. Vader, leiders die u aan heeft gesteld en die u ook afzet. Zo bid ik, Heer, dat de leiders zullen herkennen wat u gegeven hebt als opdracht aan hun, maar ook aan elkander. En in die liefde, in die eenheid, die opdracht die u ons gegeven heeft als lichaam van Christus in dit land Suriname, tot vervulling te doen komen, omdat we in die liefde naar elkaar toe elkaar gaan zien, elkaar gaan dragen en met elkaar gaan werken tot de vervulling van de algemene opdracht. Zo bid ik, Heer, dat u tot uw doel komt met ons in dit land Suriname. In Yeshua's naam, Jezus de Christus, bidden wij. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Mijn naam is Jair Martocario. Sommigen kennen mij als Zeno. Ik ben actief in de volle evangeliegemeente Eagle Wings Ministries International te Leliedorp. De vraag die centraal staat is: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? Gedurende 7 dagen doorlopen we de 7 fasen van de zegeningen van Jacob. Zijn leven is in deze reeks onze leidraad die we hanteren om de vraag te beantwoorden. In fase 1 hebben we het gehad over de geboorte van Jacob, waarbij hij de hiel van Esau greep toen hij geboren werd. We hebben het ook gehad over Esau die op een goedkope manier zijn geboorterecht verkocht heeft voor een bordje linzensoep. En er was ook een oproep waarbij u ook de houding kon aannemen zoals Isaac dat deed. Want ondanks dat zijn vrouw Rebecca onvruchtbaar was, dat hij toch van God afgebeden heeft dat ze vruchtbaar kon worden en een tweeling zelfs kon krijgen. Vandaag gaan we verder naar fase 2. En in fase 2 wil ik stilstaan met u bij de gestolen zegen. Ik zal in sommige gevallen een stuk van de Bijbeltekst lezen die van toepassing is, en in andere gevallen een wat kortere samenvatting hanteren om het wat makkelijker te maken om door de materie heen te komen. Op hoofdlijnen in Genesis 27 zien we vanaf vers 6 tot en met 27a ongeveer, dat de zegen gestolen werd van Esau. Vers 6 laat zien dat de moeder Rebecca aanzet tot het bedrog. En ze was bereid een vloek op zich te nemen. Jacob, die luisterde naar alle instructies van zijn moeder Rebecca. Ondanks alles, ondanks dat hij dus aangaf van ja, als ik dat doe, dan haal ik een vloek op mij. En zijn moeder was bereid om dat op zich te nemen. En Jacob was gehoorzaam en deed dus al die dingen wat aan instructies. Een stuk vlees halen. En zodat moeder Rebecca het gerecht kon maken waar zijn vader van hield. Wat eigenlijk op naam van Esau aangeleverd moest worden en door Esau zelf. Maar nu kwam dus Jacob in beeld zonder dat zijn vader Isaac dat door had. Jacob ging glashard liegen. In vers 19 van hoofdstuk 27 zien we dat hij tegen zijn vader zegt: ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u toch op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. En daarna zien we dat Isaac twijfelt over wie hij werkelijk is. Want ja, hij kent zijn zonen. Hij weet een onderscheid te maken tussen de stemmen, zien we later. Maar omdat hij blind is en toch twijfelt, hij raakt hem aan en voelt eigenlijk als het ware de haren van Esau die heel erg behaard was. En hij rook zijn kleren als het ware, zijn lichaam. Maar dat is allemaal gepareerd door de trucjes van moeder Rebecca. Waardoor Isaac ervan overtuigd was dat het niet anders kan zijn dan dat Esau zich hier vertoont. Dus hij werd bedrogen. En vanaf vers 27 zien we hoe dat zich uitte. Dus ik doe een stukje schriftlezing hier, waarbij de zegen uitgesproken werd van het eerste geboorterecht. Genesis 27, vers 27. Hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen rook hij de geur van zijn kleren en zegende hem. Hij zei: zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. Moge God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, en gezegend wie jou zegent. Dat is vers 29. Tot zover. We zien dus hier dat de zegen eenmaal uitgesproken is. En kort daarna zien we ook dat Esau door heeft en heeft gezien dus kennelijk, dat Jacob net van zijn vader wegging. Als het ware zag hij hem met de zegen weglopen, maar dat wist hij op dat moment nog niet helemaal. En terwijl hij aankwam met een smakelijk gerecht zoals zijn vader opgedragen had, schrok zijn vader. En zei zijn vader hem ook van dat het niet meer mogelijk was om die eerste geboorte recht eigenlijk, die zegen ervan, om die uit te spreken over Esau, want het is al weggegeven aan Jacob. We zien in het uitspreken van de zegen dat de eerste menselijke zegen in feite van Isaac het eerste geboorterecht is. Het omvat een materialistisch onderdeel, een component, koren, wijn, macht, volken in termen van volken en naties. Maar het is ook iets geestelijk, zegen en vloek. Esau was woedend en zijn voornemen was om Jacob te doden, omdat hij verwachtte dat de dood van zijn vader Isaac nabij was. Hun moeder vernam wat Esau's voornemen was. En hij zette Jacob aan om te gaan vluchten naar zijn oom Laban. Ik lees uit Genesis 28 vers 3 en 4. En moge God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Moge hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Tot zover. We zien hier dat dit de zogeheten Abrahamistische zegen, dat die uitgesproken is als een soort herhaling van wat al eerder bij Abraham is aangehaald. Een menigte van volken, dat duidt op nageslacht. De zegen van Abraham, als het ware dit geheel, dat spreekt van een verbond. Een verbond met een specifiek volk, dat God heeft is aangegaan. En het beloofde land, een land wat in bezit wordt gegeven. Dat komt nu ook in beeld en binnen in dit verbond. Wat daarop volgt is een bijzondere gebeurtenis waarbij met het vertrek, het vluchten eigenlijk van Esau weg. En dat hij kwam op een plaats waar hij dus in feite in slaap viel. En in dat gezicht dat hij kreeg, een droom, verscheen er een ladder tot aan de hemel, waar engelen op en neer gingen met God daarboven. Ergens in Johannes 1 vers 51 zien we daar ook wat staan over wat Jezus zei. Dat hij daar zegt, u zult de engelen zien opstijgen en afdalen op de Zoon des Mensen. Jezus is dan die ladder als je dan kijkt naar deze omschrijving. De verbinding die Jacob zag is in Jezus werkelijkheid geworden, om het maar zo te zeggen. De brug als het ware tussen hemel en aarde. In vers 13 tot met 15 zien we ook de goddelijke bevestiging van die Abrahamistische zegen, waarbij in die droom God dit, eigenlijk datgene wat Isaac heeft gebeden, of heeft uitgesproken over hem, dat hij dat bevestigt. Een nageslacht zal talrijk worden, gezegend zal hij worden, en hij wordt teruggebracht in dit land. We zien dat daar een soort patroon in, dat telkens terugkomt, waarin God bevestiging op bevestiging geeft in het leven van Jacob. En als gevolg daarvan noemt Jacob die plaats Bethel. Dat had een andere naam, maar het had de naam gekregen Bethel. Ik ga verder daar niet helemaal op in, maar het is een naam die wel terugkeert. En daarna doet Jacob een gelofte. Het is een situatie waarbij hij aangeeft van als dit gebeurt, dan doe ik dat. En dan spreekt hij over Gods aanwezigheid. Als die daar is, als hij de bescherming geniet onderweg. Punt 2 is dat dan de gelofte. Punt 3 is dan voeding, als hij genoeg te eten heeft. Punt 4 is kleding, als hij zijn lichaam goed kan bedekken als het ware. Maar ook als hij een vredige terugkeer krijgt. Als voldaan wordt aan deze 5 punten, dan is zijn gelofte, dan zal hij God erkennen. De God van zijn vader in feite als zijn eigen God. En dat zegt heel veel. Hè? God erkennen houdt dan in eigenlijk dat datgene wat God heeft gezegd, dat hij dat als waarheid omarmt in feite. Dat hij deze God gelooft. Dat hij ook besef heeft van ik heb een verbintenis met deze God. En hij belooft ook dat een tiende deel van wat hij ontvangt, dat hij dat zal teruggeven aan God. En ik koppel dit stuk ook weer terug aan datgene waar we dan eigenlijk bij stilstaan, in die centrale vraagstelling. hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? We keren elke keer terug naar deze centrale vraagstelling. Alleen dan nu zitten we in een fase 2 van het leven van Jacob. Doordat een ander daartoe aanzet om het illegaal te bemachtigen, heeft in feite Jacob die zegen gekregen. En zo kunt u ook door toedoen van anderen gezegend worden, gek genoeg. Het is corrupt, het is eigenlijk willens en wetens vals spelen. Maar dit ging gepaard met een soort heilige overtuiging van zijn moeder. Op grond van het woord van God voor de geboorte. En dat maakt dat we ons kunnen afvragen, dat ik ook mij afvraag van oké, is dit dan, wordt dit dan in één keer gelegaliseerd op die wijze als het ware? Mag je dan op die manier te werk gaan? Liegen en bedriegen, is dat dan geoorloofd? Maar daarom noem ik het ook een soort heilige overtuiging van de moeder op grond van het woord voor de geboorte. Dat is kennelijk haar drijfveer geweest en ze was bereid om ja, een vloek op zich te halen, over te nemen van zijn zoon. Zolang maar dat woord tot stand zou komen. En ik geloof ook dat we op die manier onszelf kunnen inzetten voor hetgeen wat we aan openbaring van God krijgen. En ik geloof dat dat ook door toedoen is van wat God in haar leven heeft gedaan. Natuurlijk begrijpen we niet alles wat hier gebeurt. Maar we zien wel dat dit onderdeel uitmaakt van een groter geheel, een plan van God. En de bijzondere tegenstrijdige situaties die op dat moment eigenlijk ook moreel niet verantwoord zijn. Toch? Want door die bedriegerij ga je er handen en voeten aan geven. Je gaat letterlijk dingen doen. Je gaat dat vlees pakken. Je gaat dan je aankleden op een manier dat je lijkt op je broer. De moeder die dan allerlei organisatorische dingen in het gareel zet om dan het bedrog in feite te realiseren. Het zijn tegenstrijdige dingen. Het gaat eigenlijk in tegen wat normaal en goed is en wat principieel juist is. Zo kan het ook zijn dat mensen een immorele carrière hebben gehad, of misschien zelfs hebben, die ze toch zien als een zegen van de Heer. Want God staat toe. God stelt ons in staat om op ongeoorloofde wijze geld te verdienen. Sommigen praten dan over corruptie. Die zouden dat daaronder laten vallen. Anderen zouden zeggen van nou, weet je, zodra ik mijn voordeel kan pakken, dan pak ik die. Want dat zie ik ook, want daarvoor heb ik gebeden. En ik geloof dat we daar heel, heel scherp in moeten zijn. Om daar zuiver in bezig te zijn, natuurlijk. Niet omdat dit zo is gegaan zoals het is gegaan, kunnen wij automatisch allerlei mensen gaan bedriegen. In allerlei vormen, met allerlei activiteiten. En ook planmatig, zoals zijn moeder heeft gedaan, bij wijze van spreken. Een ander punt is, de uitgesproken zegen van een geautoriseerde dienstknecht van God heeft impact. Eenmaal toen Isaac de zegen heeft uitgesproken, was het een gedane zaak. Hij kon zelf niet meer terugkeren. Hij kon het niet meer terugdraaien, want het was al uitgesproken. Dus de zegen was als het ware al onderweg. Was al vrijgegeven, of overgedragen zal ik maar zeggen, aan Jacob. En dat leert ons dat we dat heel serieus moeten nemen. Dat wanneer we ontdekken dat God ons zegent op een manier zoals God dat bedoeld heeft. Dat is altijd anders als zegen van mensen, zal ik maar zeggen. Het is veel meer omvattend. Het is veel rijker. Het is veel dieper. En, het heeft grotere impact. Dat zien we althans vooral hier in dit verhaal van Jacob. Dat betekent dat wanneer het is gedaan door iemand die daartoe geautoriseerd is, dan gaat het doel treffen. Dan gaat het realiteit worden, om het maar zo te zeggen. En dat moeten we niet vergeten. En dan is het ook God die de zegen bevestigt. In dit geval een droom. En dat is ondanks alles. Ondanks dat het bedriegerij was, ondanks dat het ja, toch op een manier ging dat best wel corrupt lijkt. Dus kennelijk is hier ook een stukje genade wat in het spel komt spelen nu. Ondanks dat is het toch mogelijk dat God dat toelaat. Dat mag dan omwille van een groter plan. Dat is het enige wat ik daaruit kan halen, nu op dit moment als het ware. En een ander punt natuurlijk, het laatste is waarin we zien dat Jacob een gelofte doet. Het is belangrijk dat wanneer wij dingen zeggen tegen God, dingen menen te doen van oké, heren, als dit gebeurt, dan ga ik dat doen. Dan is het heel belangrijk om je daaraan te houden. God houdt zich aan zijn woord. Hij is een waarmaker van zijn belofte. En op diezelfde wijze verwacht hij in feite dat ook van ons. En God neemt dat niet lichtzinnig op. En ik geloof dat dit ook een heel belangrijk element is in het geheel. Waarin Jacob zich al dan niet bewijst natuurlijk. In deze fase moeten we nog maar zien wat er gebeurt. Maar hierbij wil ik dit stukje eigenlijk afronden. Waarbij ik u ook weer wil aanmoedigen om na te denken over wat in dit stukje gebeurt. De zuiverheid waarmee wij ons zegen eigenlijk denken te hebben ontvangen. In hoeverre is dat zo? In hoeverre kunnen we daar gebruik van maken in feite? Het zijn vraagstukken waar ik geen rechtlijnig antwoord op heb. Of een juist antwoord. Het enige wat ik weet is wat hier gebeurt. Wat ik geloof dat ook echt gebeurd is. Dat God, God heeft het eigenlijk ingezet in zijn plan. Om zijn plan te kunnen uitvoeren. En mijn oproep aan u is om God te vertrouwen dat hij zijn plan ook in uw leven uitvoert. Maar dan moeten we toch echt wel ons best doen om de zuivere weg te bewandelen. Om de dingen te doen zoals God het echt wil. Onder leiding van zijn Heilige Geest. En onder inspiratie en toetsing van het woord. Want dat moet altijd overeenkomen. Ik dank u voor uw aandacht voor fase 2 deze sessie. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
0: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected na Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TNCU keeping us in touch.
6: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Rhapsody time, reality time. Happy, beautiful morning, geliefde. Vandaag is ons thema kennis van uw ware natuur. En 1 Johannes 5 vers 13 is onze thema tekst. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Halleluja. God wil dat u weet wie u bent, geliefde. Niet dat u ernaar raadt. Nee, niet dat u het aanneemt, maar dat u het weet. De apostel Johannes, schrijvend door de geest, zegt: deze dingen heb ik geschreven aan u, omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Dit gaat over uw identiteit, geliefde. Wat u hebt en wie u bent, nu bent in Christus. Niet in de hemel, nu. U bent goddelijk omdat u eeuwig leven hebt. Het goddelijk leven, dat is wat u heeft in u. Denk aan de apostel Johannes, geliefde, die schreef wat we in onze themavers hebben gelezen. Tijdens de tijd van de grote vervolging, nadat Johannes was gearresteerd, plaatste zij hem in een grote kokende pot olie om hem levend te bakken. Zij waren vastbesloten hem te vernietigen. Maar toen het vuur was uitgebrand en zichzelf had verteerd, stond Johannes op. Halleluja. Zij konden hem niet doden, omdat er iets speciaals aan hem was, geliefde. Zo is de uitdrukking ontstaan. Sint Johannes de Goddelijke. Halleluja. Zij konden het niet verklaren. Zij zeiden: dit is geen gewone man. Daarom verbrandden zij hem naar het eiland. Daarom verbanden zij hem naar het eiland Patmos en lieten hem daar achter. Denk er nu eens goed over na, geliefde. Was Johannes de enige die goddelijk was? Nee. Wat hem goddelijk maakte, was het leven dat hij had. Het eeuwige leven van God in hem. En van dat leven. Datzelfde leven is wat u in Christus hebt ontvangen, geliefde. De Bijbel zegt dat u deelgenoot bent van de goddelijke natuur. 2 Petrus 1 vers 4. Dat betekent dat u geen gewone persoon bent. U bent niet slechts menselijk. U bent een Godwezen. Omdat u het leven van God in uw geest hebt. Maar dit moet voor u een realiteit gaan worden. Want anders zult u denken, spreken en reageren vanuit een natuurlijk standpunt. Toch is dat niet uw ware identiteit. Wanneer de Bijbel zegt, omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt, betekent dit dat God wil dat u dit weet van en vanuit die openbaring functioneert. Hij wil het in uw bewustzijn van dit moment hebben, geliefde. Hij wil dat u zich er volledig van bewust bent dat het leven in u goddelijk is. Hij weet dat wanneer dit werkelijk voor u wordt, uw reactie, uw natuur zullen weerspiegelen en uw verwachtingen zullen stijgen om overeen te komen met het leven in u. Halleluja. Geliefde, wauw, wat een rhapsodie. We zullen samen de belijdenis doen. U zegt me na, u zegt: ik ben deelgenoot van de goddelijke natuur. En ik leef in het volle bewustzijn van het Godleven in mij. Ik wandel in heerschappij, vrijmoedigheid en overwinning. Terwijl ik Christus openbaar in alles wat ik doe. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsodie van Realiteiten vandaag. En als u de Rhapsodie van Realiteiten opgestuurd wenst te krijgen, omdat u wil mediteren erop, mag u ons gerust de thema van de dag sturen. En dat is kennis van uw ware natuur. U stuurt het naar 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afzende, geliefde, nogmaals. En ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yes, because he lives, I can face tomorrow. Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. En welkom bij deze nieuwe editie, bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe uitzending van het programma The Morning Move, waarbij ik, door genade van de Heer, uw presentator mag zijn. Mijn naam is Ian Mourassim en met heel veel blijdschap, met heel veel plezier presenteer ik aan u vandaag 15 september in Republiek Suriname om 5:05 de Morning Move. Welkom, welkom, welkom voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven. Er zijn mensen die al vroeg wakker worden om te luisteren naar de radio. Vroeg wakker worden met de radio. Maar als u pas wakker bent, ook een hele goede morgen aan u. En ik hoop dat jullie allemaal heerlijk hebben geslapen. Het is vandaag 15 september, dat wil zeggen precies het midden van de maand. Ik hoop dat er nog volop in de voorraad is en dat u tot eind van de maand mag zeggen van hey, nagado evorsi, je hoeft helemaal niet bang te zijn. Dat zegt het liedje ook, because he lives. Nou, ik geef u even de ruimte om een WhatsApp bericht te sturen. Ik heb vernomen dat de uitzending nog niet helemaal prima is. En dat komt ook vanwege bepaalde werkzaamheden. Of een, ja, hoe moet ik het zeggen? Een voorlopige of tijdelijke vervanging van onze mast. Maar daarover gaan we straks een beetje dieper in. Of dieper op. Voor nu vraag ik u even een WhatsApp bericht te sturen op het nummer 8 75 53 58. Laat weten dat u luistert. Laat weten van waar u uit luistert. Zodat we dan samen radio kunnen maken. Zometeen over een paar minuten zullen we overgaan tot onze bemoediging van vanmorgen. Onze boodschap van vanmorgen, waarbij ik dan u mag bemoedigen. Waarbij ik u mag opkrikken en opbouwen middels Gods woord. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij The Morning Move.

Yes, and that was nogmaals nog steeds Because He Lives van Celtic Worship. Nogmaals een hele goede morgen. Goedemorgen. Het is nog steeds de morning move en het is momenteel al 6:10. We gaan gelijk over tot de overdenking van vandaag. En de overdenking van vandaag die heeft ook te maken met het lied waarnaar we daarnet hebben geluisterd.

En de titel van onze bemoediging van vandaag is: Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Weet u, toen we nog niet bekeerd waren, toen wij de Heer nog niet kenden, toen wij de Heer nog niet hadden aangenomen als onze Heer, onze Heiland, dan konden we vrezen. Dan mochten wij vrezen. Dan mochten wij bang zijn. Dan waren wij eigenlijk bang voor de dag van morgen. We waren bang over onze toekomst, we hadden geen zekerheid. We wisten niet wat onze eindbestemming was. In het leven, ja, je maakt je zorgen over wat je gaat eten, waarover wat je gaat drinken. Je had die idee, alleen het is spanning, je stress. En ik zeg niet dat je, wanneer de Heer Jezus Christus aanneemt, dat je niet gaat stressen. Want ik ken genoeg christenen, genoeg gelovigen, die zich ook zorgen maken, wat eigenlijk helemaal niet hoeft. Maar we zijn mens eenmaal. En soms laten we ons leiden door emoties, door gevoelens, door de situatie, door de dingen rondom ons heen. En dat is normaal. Maar daarom is de Heer Jezus er ook om ons die rust te geven, die zekerheid te geven. Van hé, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft je geen zorgen te maken. Hé, het komt goed hoor. Dat is onze God. Zo'n God dienen wij. En daarom moeten wij elke dag dankbaar zijn dat wij Jezus mogen hebben in ons leven. Want if we nog bedenken Jezus Christus, dan waren wij vandaag de dag nog steeds in de war. Nog steeds in chaos. Hadden we nog steeds die onzekerheid. En daarom is het ook heel belangrijk dat u de Heer ernstig gaat dienen. Dat u ernstig gaat zijn met de Heer. Hij verdient dat. Een ernstige relatie. Geen afrelatie. Want omdat Hij leeft, hoeven wij niet bang te zijn voor de dag van morgen. Ik wil een paar Bijbelteksten met u lezen vanmorgen. Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om ook mee te lezen. Als dat niet het geval is, no problem. Dan luistert u gewoon. Ik heb wat teksten hier zo. Matthäus 6 vers 34, heel bekende tekst. Die zegt: wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zijn eigen dingen zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Hoe vaak maken we ons niet zorgen over de dag van morgen? Maar de Bijbel zegt ons dat we dat helemaal niet hoeven te doen. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Dit zijn woorden van de Heer Jezus Christus. Hij zelf zegt dat. En dat wil zeggen, dat is een belofte. En zijn woorden bieden zekerheid. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen
zal voor zijn eigen dingen zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Johannes 14, vers 19 zegt: nog een weinig en de wereld ziet mij niet meer, maar u ziet mij, omdat ik leef en u zult leven. Deze twee teksten gaan hand in hand met elkaar. En dan heb je ook Jeremia 29, vers 11, ook bekend. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Dus u naar vrede, Gitamara. Het is in de toekomst. De dag van morgen zit in de toekomst. En wat zegt de Heere? Hij geeft ons een hoopvolle toekomst. Hij koestert geen gedachten van onheil, maar gedachten van vrede. Om ons een hoopvolle toekomst te geven. En de laatste tekst dat ik u wil geven is ook in Johannes. Johannes, even kijken. Ik zie hier zo. Johannes 10. Johannes 10, vers 10, die zegt: de dief komt dan niet om te stelen en te slachten en te verdelgen. Hij zegt, en hierover gaat het: ik ben gekomen, ik met hoofdletter I, de Heer Jezus, ik ben gekomen opdat zij leven hebben, opdat zij leven hebben, opdat u en ik leven en overvloed. Dus we zien hier dat de Heere ons keer op keer beloftes schenkt. En dat Hij ons leven wil schenken. Dat Hij ons overvloed wil schenken. En overvloed hoeft niet altijd te zijn het materiële. Overvloed hoeft niet altijd te zijn financiële. Want zoals materiële overvloed is het eerste waaraan ze denken geld. Maar die vrede, die rust, de zekerheid, dat is overvloed. Hoop is overvloed. Gezondheid is overvloed. Blijdschap, plezier, innerlijke rust is ook overvloed. En natuurlijk de dagelijkse dingen dat wij nodig hebben. Dat de Heer ons zodanig zegent dat wij, dat onze kasten het niet kunnen aannemen. En dat wij andere mensen tot zegen kunnen zijn. Dat is onze God. En vandaar ook de boodschap van morgen. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Niet alleen in dit leven, maar ook wanneer dit leven hier op aarde eindigt, hoeven wij ook niet bang te zijn. En daarover gaat het liedje eigenlijk. Wanneer wij dit leven verlaten en de eeuwigheid instappen, dat wij niet bang hoeven te zijn van waar wij belanden. Maar dat wij weten dat we dan voor altijd met Hem mogen zijn. Dat we niet bang hoeven te zijn voor de hel. Dat we niet bang hoeven te zijn voor eeuwige straf. Maar dat wij ons mogen, ja, verheugen over de dag van morgen. Dat we ons mogen verheugen over het leven, na dit leven. Want dan zijn we voor eeuwig in rust. Voor eeuwig in vrede, voor eeuwig in blijdschap. Gewoon omdat Hij leeft. En dat is het mooiste, de grootste, de belangrijkste wonder dat is geschied op aarde sinds het begin van de aarde.
dat de Heer Jezus Christus niet dood is gebleven, maar dat hij precies zoals hij had beloofd, na 3 dagen uit de dood is opgestaan. Is opgestaan. Dat is de belofte. Dat is het bewijs dat hij ons geeft. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het beloofd dat hij na 3 dagen zou opstaan. En hij heeft zijn belofte. Hij is zijn belofte nagekomen. Dat wil zeggen, elk ander woord dat hij spreekt, dat hij heeft gezegd, dat wij daarop mogen staan. Dat is de belofte. Dat is onze God. Dus mijn broeder, mijn zuster, als u in een dip zit, als u in een moment bent van gebrokenheid, als u met uw handen in het haar zit, als u zorgen hebt, uw bekommernissen, uw problemen, de Heere zegt, werp al uw bekommernissen op mij. Dan zal ik u rust geven. Het is een belofte en u mag staan op die belofte. En u hoeft niet bang te zijn voor de dag van morgen, waarmee u zult kleden, wat u zult eten, wat u zult drinken. In afspanningen dat hij. Misschien vraag je af, hoe zal ik de huur betalen? Wat zal ik eten morgen? Aportemonnee leek ik ba, want het is pas midden van de maand. Het is nog niet eens eind van de maand. En dan moet ik ba. Mijn broeder, mijn zuster. No nak you ide. De Heere is met u. De Heere is met u. De Bijbel zegt ook, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Doe dat. Ga kennis maken met Jezus. Met zijn land. Zijn wereld. Hoe zit zijn koninkrijk in elkaar? Dan gaat u zien dat u helemaal niet bang hoeft te zijn. Want u bent burger van zijn koninkrijk. En hij is uw koning. En als de Heer Jezus Christus uw koning is. In afuspans revsrevi. Nou, ik heb genoeg gesproken. Meer dan genoeg. Ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen bemoedigen. Ik hoop dat ik vanmorgen u heb mogen opbouwen middels Gods woord. Het zijn niet mijn woorden. Het zijn woorden die geschreven staan in de Bijbel. En ik hoop dat deze woorden u mogen opkrikken vanmorgen. Omdat hij leeft. Ben ik niet bang voor de dag van morgen. Welkom bij een nieuwe editie. Een nieuwe aflevering. Een nieuwe uitzending van The Morning Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, dinsdag 15 september 2026. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Exodus 14, vers 14. Het leerwoord. Wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, wees dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zeg wat u in die uren gegeven wordt, want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, wees dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zeg wat u in die uren gegeven wordt, want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Marcus 13, vers 11. Het gezang.

0: Staat gij, mijn God, mij niet redden terzijde? Waar vind ik moed dan en wapenen ter strijde?
1: Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Maar wij zijn weer niet in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik heb
1: niet
2: dingen aanbesteld,
1: Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een mooi ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Het is Happy Kids time, kom er gezellig bij. Ik ben zuster Yolanda. Vandaag doe ik de vertelling. Thema van de week is, God wil ook jou gebruiken. En vandaag vertel ik jullie over Jozef. Jacob had 12 zonen, maar hij hield het meest van Jozef. Hij gaf Jozef een speciale felgekleurde jas. Jozef zijn broers waren jaloers op hem. Ze haatten hem. Jozef was lief en gehoorzaam. En hij kreeg dromen. Om goed gras voor de schapen te vinden, brachten de broers de schapen vaak heel ver weg. Ze moesten op schapen letten. Op een keer waren ze zo lang niet thuis en hun vader was onrustig. Hij stuurde Jozef om te kijken hoe het met hen was. Happy Kids, de broers waren jaloers op Jozef en dat is toch slecht? Dat is zonde. Als je eenmaal weet dat iemand jaloers is op je, moet je toch wel voorzichtig zijn. En veel praten tot God. Haten mag niet. Als kind van God moet je ook je vijanden lief hebben. Dus praat tot God. Blijf dicht bij God als je weet dat anderen jaloers zijn op je. Happy Kids, weten jullie wat de broers van Jozef deden? Toen ze Jozef in de verte zagen aankomen... Ze wilden Jozef doden. Maar Ruben zei nee, dat mag niet. Laten we hem in die put gooien. Ze bedachten al gauw een lelijke plan. En toen Jozef dichtbij was, pakten ze hem vast, ze trokken zijn jas uit en gooiden hem in een diepe put. Ze zeiden goed voor hem. We laten hem daar. We laten hem nooit meer uit. Happy Kids, mag dat als kind van God? Nee. Jozef was nu helemaal alleen. In een donkere put. Niemand wist dat. Happy Kids, was Jozef werkelijk alleen? Wie zag hem wel? Wie hoorde hem wel? Ja, de Heere God. De Heere God wist dat Jozef daar was. Jozef was dus niet alleen. De broers besloten om Jozef te verkopen. Dat is toch gemeen, Happy Kids? Je eigen broer verkopen? Dat doe je toch niet? Ze haalden Jozef uit de put en verkochten hem aan vreemdelingen. Ze dachten, zo, het is afgelopen met hem. Afgelopen met zijn dromen. We zien hem nooit meer terug. Maar de Heere God zag Jozef wel. Happy Kids, de Heere God wilde Jozef gebruiken. De Heere God was bij Jozef. Weet je wat de broers van Jozef deden? Ze hadden een schaap geslacht en ze hadden daarna de jas van Jozef met bloed besmeerd. Vader Jacob wachtte thuis op Jozef. Hij maakte zich zorgen. Weet je wat de broers deden? Zo gemeen. Ze gingen met die jas naar hun vader. En tegen hun vader zeiden ze, vader, is dit niet die jas van Jozef? O, vader Jacob schrok. Hij dacht, Jozef is dood. Een wild dier heeft hem opgegeten. Vader Jacob was heel verdrietig. Jozef, de zoon waarvan hij zoveel hield, leefde niet meer.
Maar Jozef was niet dood, happy kids. Hij leefde nog. Hij was in een ver land, Egypte. De vreemdelingen hadden hem daarheen gebracht. Ze hadden hem verkocht aan een rijke man. Hij heette Potifar. Potifar maakte Jozef de baas over alles wat in huis gebeurde. Happy kids. Volgens de broers was Jozef ver weg en alleen. Maar Jozef was nogmaals niet alleen. God was er. God zorgde voor Jozef. En God wilde Jozef gebruiken. Happy kids. Morgen vertel ik jullie verder hoe God Jozef heel machtig heeft gebruikt. God was Jozef niet vergeten. We gaan de Bijbeltekst van de week herhalen. Psalm 37 vers 23. Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. We gaan het herhalen. Psalm 37 vers 23. Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Nog een laatste keer herhalen. Psalm 37 vers 23. Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Probeer de tekst te onthouden, happy kids. We gaan afsluiten met gebed. Na gebed mag je nog luisteren naar een liedje. Ga eerbiedig staan of zitten en bid met mij mee. Vader God, dank U voor deze dag. U kent mij, Heer. Dank U dat ik uw kind mag zijn. Heer, ik wil U verstaan. Uw plan met mij wil ik begrijpen. Heer, dank U wel. U bent altijd bij mij en dat is genade. Help mij, Heer, om bij U te blijven. Heer, ik wil U volgen. Leer mij uw weg. Help mij, Heer, om gehoorzaam, trouw en eerlijk te zijn. Heer, vergeef mij van alle zonden. Ik heb U lief, want U houdt van mij, Heer. Blijf bij mij, Heer. In Jezus' naam. Amen. Dag, happy kids. Tot morgen.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Mennonieten verbaasd. Niemand heeft ons verteld dat we hier weg moeten. 15-jarige tiener overleden na plotseling bewusteloos te zijn geraakt. 85% Surinaamse visverwerking drijft op Venezolaanse vloot. Appartementen afgebrand aan de meneer Rashid Pirkanweg. Uit Starnieuws lezen wij vandaag Mennonieten verbaasd. Niemand heeft ons verteld dat we hier weg moeten. Mennonieten in het Tibiti-gebied in Para zeggen dat ze niet wisten dat ze het terrein moesten verlaten. Volgens Peter Petersen was hun verteld dat ze het gebied mochten gebruiken en dat de benodigde toestemming nog in behandeling was. De groep heeft volgens hem in Belize bezittingen verkocht, machines naar Suriname gebracht en al geïnvesteerd in het terrein. Parlementariërs Rabin Parmisser en Jennifer Vreedzaam kregen tijdens een bezoek te horen dat de Mennonieten meer dan 9000 hectare nodig hebben voor grootschalige landbouw en veeteelt. De delegatie stelt echter dat het om domeingrond en inheems woon- en leefgebied gaat en dat er al een deurwaardesexploot ligt waarin de Mennonieten worden gesommeerd te vertrekken. Petersen noemt Ruud Soeverein en Lionel Blokland als de personen die de Mennonieten naar Suriname zouden hebben gehaald. Blokland heeft toegezegd documenten aan de parlementariërs te verstrekken. Die moeten duidelijk maken welke afspraken zijn gemaakt en wie toestemming heeft gegeven. Ook uit Starnieuws lezen wij vandaag 15-jarige tiener overleden na plotseling bewusteloos te zijn geraakt. Een 15-jarige meisje is zondag 13 september plotseling overleden op een adres aan de Recife straat. De precieze doodsoorzaak is nog onbekend. Een arts stelde haar overlijden vast en het lichaam is op last van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor nader onderzoek. Volgens de politie was het meisje samen met haar 15-jarige vriend. Tijdens intiem contact zou zij plotseling benauwd zijn geworden, waarna zij bewusteloos raakte en overleed. De politie onderzoekt nog of haar overlijden verband houdt met wat daarvoor gebeurde. De 15-jarige jongen is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het onderzoek naar de omstandigheden en doodsoorzaak wordt voortgezet. Times of Suriname schrijft vandaag 85% Surinaamse visverwerking drijft op Venezolaanse vloot. Suriname en Venezuela hebben nieuwe afspraken gemaakt over Venezolaanse vissers die gebruik maken van de door Suriname aangewezen Atlantische corridor. De overeenkomst moet de visserij, verwerking, doorvoer en export van visproducten via Suriname beter regelen. Ongeveer 85% van de snapper en koningsmakreel die Surinaamse verwerkingsbedrijven verwerken, komt van Venezolaanse visserschepen. De vis kan via Suriname worden verwerkt en vervolgens worden geëxporteerd naar onder meer Europa en de Verenigde Staten. Tijdens haar bezoek aan Suriname bezocht de Venezolaanse president Delcy Rodriguez de maritieme haven van Sail, waar momenteel 35 Venezolaanse visserschepen liggen. De Venezolaanse vloot uit Nueva Esperta en Sucre telt ongeveer 200 schepen en 2600 vissers. De nieuwe afspraken moeten de bestaande samenwerking, die al sinds de jaren 70 bestaat, verder structureren en de handelsmogelijkheden uitbreiden. Ook uit Times of Suriname halen wij vandaag appartementen afgebrand aan de meneer Rashid Pirkanweg. Een rij appartementen in Santodorp is zondagmiddag 13 september door brand getroffen. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde, maar meerdere woningen en delen van de dakconstructie liepen aanzienlijke schade op. Een van de zwaarst getroffen appartementen werd bewoond door een politieagent. Zijn woning raakte zwaar beschadigd en een groot deel van de inboedel ging verloren. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie zet het onderzoek voort. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Boy, mi ma klara ozo. Mala sa obo prijs. Plus abit chat ko snara. Ami suku kwaliteit toch.
2: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
0: Huh?
2: Verfi.
0: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk en een verfi die GU na voordelig toridja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
3: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw. Keeping us in touch.
4: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Christine Car aan de Van't Hooghuisstraat. Hyundai, everyone wants to drive it.
5: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Yes, we zijn weer terug in de uitzending. Een hele goede morgen nogmaals. Het is nog steeds Radio Shalom. 94.5 FM, your daily inspiration. And not just radio. Het is momenteel 17 over 7. En dat wil zeggen, we zijn in het tweede gedeelte van The Morning Move beland. Ja, het is een nieuwe editie. Een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van The Morning Move. Welkom, welkom op Radio Shalom. Op deze mooie dinsdagochtend. Het is de 15e van de maand september. Precies midden van de maand. We luisteren naar Nathaniel Bassé. En hij zingt Onise Lianu. Nathaniel Bassé is een van de mannen gods waarnaar ik heel graag luister. De muziek dat hij produceert is heel erg gezalfd. Maar waar u ook bent vanmorgen, bent u nou in de auto, bent u lekker thuis, bent u misschien inmiddels al op het werk, geniet van de uitzending. Hier vanuit de Stadionlaan nummer 7 groeten wij u. Bent u ook buiten Suriname aan het genieten van uw vakantie? Ook een hele goede morgen of goedemiddag.

Ik heb inmiddels gehoord wat eigenlijk de reden is achter het geruis, het gekraak in de uitzending in vergelegen gebieden. We hebben een tijdelijke vervanging moeten zoeken voor onze zender. Onze eigen zender die is momenteel niet in gebruik. Ik weet niet precies waarom, maar die moet dus weer geïnstalleerd worden. Momenteel hebben we een andere zender die we hebben geleend en die is wat zwakker. De zender die wij hebben is 2000 watt, kilowatt. Hoe zeg ik dat? Even goed kijken hoor. Want ik wil geen verkeerde informatie doorgeven. Ja, 2000 watt, dus 2 kilowatt als ik dat goed heb.

0: Dat is onze eigen zender, dat is 2000 watt. En de zender die wij momenteel gebruiken, die is 600 of 700 watt. En hoe groter eigenlijk, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dus het is geen voltage. Ik ben echt de verkeerde persoon om dit door te geven. Maar het is eigenlijk de vermogen, hè? De vermogen.
1: Blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.
0: En de zender die wij dus in Breuklin hebben gekregen, die is 500 tot 600 watt. Dat wil zeggen, onze reikwijdte momenteel die is verkleind. Waardoor gebieden die ver gelegen zijn, of je zal ons niet horen, of je zal ons horen maar dan met gekraak, met geruis. Maar ik denk wel dat je als je via livestream luistert, www.shalomsuriname.com, dat wij dan wel goed horen.

Yeah, Hosanna, be lifted higher. Van Isaiah Templeton en Church Home Music. Het is bijna 7:30. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe editie van The Morning Move. Mijn naam is Ian Mourasim. En ik groet u hier vanuit de FM station 94.5 FM. We doen het vandaag een beetje rustig aan. Ook omdat ik niet zoveel energie heb.

Voor degenen die de bemoediging van morgen hebben gemist om 6:15. We zullen zo meteen de herhaling doen. Nogmaals een hele goede morgen. Good morning. Bon dia. Bon dia. Buenos dias.

0: En waarover hebben we vandaag gesproken? Vandaag hebben wij een aantal bijbelteksten aangehaald om hetgeen wij gesproken hebben, hetgeen ik gezegd heb, te onderbouwen. Want het moet niet lijken op iets dat ik uit de lucht heb gehaald, maar ik laat de Bijbel voor zichzelf spreken. Vandaag hebben we gesproken over een... de titel van onze bemoediging van vanmorgen, die was... Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, hoeven wij niet bang te zijn over de dag van morgen. Ja, en dat is dus de zekerheid dat de Heer Jezus Christus aan ons schenkt. Ik zei vanmorgen ook al dat een van de grootste wonder dat geschied is... sinds de schepping van de aarde, is eigenlijk de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. De belofte dat hij ons geschonken heeft, dat hij na 3 dagen zou opstaan, die is vervuld geworden. Hij is opgestaan na 3 dagen, niet na 1 dag. Hij was niet schijndood. Hij was 3 dagen lang gewoon in het graf. En hij is opgestaan op de 3e dag. En dat wil zeggen dat elk woord dat hij u schenkt, elk woord dat hij aan u zegt, elk woord dat staat geschreven in de Bijbel, in het woord, dat elk woord dat hij zegt op waarheid berust, het schenkt hoop, het schenkt zekerheid en we mogen daarop staan. Het is een belofte en we hebben gekeken, we hebben gezien, we hebben ervaren dat elke belofte dat hij ons schenkt, dat hij elke belofte nakomt. Het is geen belofte van een mens die vandaag A zegt en morgen B. Overmorgen zegt hij C en de volgende maand zegt hij Z. Hij verandert niet. Hij gaat niet terug op zijn eigen woord. Hoe moet ik het zeggen? Hij staat op zijn woord. Hetgeen dat hij zegt, dat doet hij. Dat is zijn karakter. Zo is hij. Dus als hij heeft gezegd dat hij gaat voorzien, want we lezen in Matthäus 6 vers 34, wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zijn eigen dingen zorgen. Johannes 14 vers 19 zegt, nog een weinig en de wereld ziet mij niet meer, maar u ziet mij, omdat ik leef en u zult leven. Dus de Heer schenkt ons leven. De Heer zorgt ervoor dat we niet bang hoeven te zijn. De Heer schenkt ons die zekerheid, die hoop, die vrede dat we mogen hebben in onze harten. En we lezen ook bijvoorbeeld in Jeremia 29 vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Hij koestert geen gedachten van onheil, dat het slecht met ons gaat, maar hij koestert gedachten om ons een hoopvolle toekomst te geven. Dus we hoeven daarom niet bang te zijn over de dag van morgen. Want de dag van morgen staat in de toekomst. En de toekomst staat in zijn handen. En hij schenkt ons dus die hoopvolle toekomst. Dus unafu vrede. Wat we zullen eten, waarmee we ons zullen kleden, wat we zullen drinken. Unaf spanang de sanati. Want we zijn burgers van het koninkrijk, zei ik ook vanmorgen. Maar ook wanneer we dit leven verlaten, ook wanneer we uit het leven stappen, dan hoeven we ook niet bang te zijn voor wanneer we in de eeuwigheid stappen. Want dan weten wij, we weten nu al wat onze bestemming is. We weten nu al dat wij voor altijd vrede mogen hebben. We mogen eigenlijk vanaf nu al, dat is het mooie. Wanneer je de Heer Jezus Christus hebt aangenomen, mag je eigenlijk vanaf nu al tot in de eeuwigheid blij zijn. Je mag nu al gewoon die vrede hebben. Maar omdat we ons soms laten leiden door omstandigheden, situaties, mensen rondom ons heen, we focussen ons op onze eigen verlangens en onze emoties nemen soms over. Wat natuurlijk mens is, normaal is, omdat we mens zijn.
1: Maar eigenlijk mogen we nu al blij zijn. Nu al mogen we die vrede ervaren. En er zijn zoveel gelovigen die daarover kunnen getuigen. Ze zeggen dit ook van, brada, is dat met bedenig zo'n situatie, maar is dat met vrede in mijn ati? Ik ben saptak zo'n sani bij psa en bij psa awatra dat hij. En ik ben makkelijk, maar ik ben op vrede. Ik ben op een zekerheid dat God ook geeft. En dat is waarin wij mogen leven. Dat is die zekerheid dat de Heer ons schenkt. Die innerlijke rust in de storm. Die innerlijke rust. He? En daarom hoeven wij dus niet bang te zijn voor de dag van morgen. Een andere tekst, of de laatste tekst dat u ook vanmorgen hebt gegeven is: ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. In Johannes 10 vers 1, het tweede gedeelte. Ik, met hoofdletter I, ik ben gekomen omdat zij leven hebben. Dus de Heer wil ons leven schenken. En hij schenkt ons overvloed. En daarom hoeven we dus niet bang te zijn over de dag van morgen. Ja, omdat hij leeft. Omdat hij is opgestaan uit de dood. Dan hoeven we helemaal niet bang te zijn. Nou, dat is dus de bemoediging van vanmorgen. Ik hoop dat ik heel in het kort u heb mogen bemoedigen. En dat u eraan wordt geherinnerd. Want daarvoor ben ik er, om u te herinneren aan Gods woord. Om u te herinneren aan wat de Bijbel zegt, wat God zegt. Dus if you day one struggle, no, de every day one situatie, one storm, iedereen day one soort moeilijke omstandigheden. Ik kan sabi dat God denang aan jou, en God bless you, God promise you, tak alles aan owaka boom. Haar enige zin zijn hem doel, na vertrouwt op God. Want uw toekomst zit in zijn handen. En hij schenkt u een toekomst van overvloed. Hij schenkt u een toekomst die hoopvol is. Nou, ik wil jullie zeggen goedemorgen. En me begi tak God bless u allemaal. Dat is de man ding. We gaan verder luisteren naar The Blessing. Die wordt gezongen door Melvin Crispell en Miranda Curtis. Geniet ervan.

0: 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Telesuur, keeping us in touch.
1: Die Alayu Blessinyang, Yumdena Wilhelmina Fastfood Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fessa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963.

0: 7963. Die Ala Jublasinjang Jum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
1: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.

Heel mooi gezongen door New Heights Worship. En ik denk dat, dit een van de mooiste versies is dat ik heb gehoord. Heel mooi. Het is momenteel 7 voor 8 uur. En we gaan richting de afsluiting van de einde. Afsluiting van het einde. We gaan richting het einde van de Morning Move. Dus we gaan zo meteen moeten afsluiten. Ik lees nog even de WhatsApp berichten. Goedemorgen broeder, een heel gezegende dag. Kwata is al wakker. Blessie, dit is van zuster Kamla. Mama Evi, die zegt morning. Een vruchtbare dag voor alle luisteraars. Goedemorgen mama Evi. En mama Carmen, die zegt mijn geliefde broer, goedemorgen. De vreugde des Heren is onze kracht. Prisiri fu masra de krakti. The joy of the Lord is our strength. Wens u en alle luisteraars een vreugdevolle dag toe. Veel liefs van mama Carmen. Een hele goede morgen ook aan mama Carmen. Zuster Claudine die zegt... morning broeder, bedankt voor uw bemoediging. En ik heb naar een goed begin geluisterd. God is groot en almachtig. God zegen voor u en iedereen die luistert. Blessie. Ook een hele goede morgen aan zuster Claudine. En ook ieder die luistert naar Radio Shalom. Een speciale groet naar de bewoners van Stichting In de Ruimte. God bless you. Good morning, good morning. Maar ook de andere kindertehuizen, de andere bejaardentehuizen, de andere stichtingen die luisteren naar Radio Shalom. Ook de overheidsinstanties zoals de politiebureaus, de banken, de zorginstellingen, noem maar op. Iedereen gewoon die luistert. Bent u nou in de bus? Bent u in een taxi? Bent u lekker thuis? Bent u op het werk? Bent u onderweg naar het werk? Of onderweg naar huis? Misschien komt u van een night shift. I don't know. Maar een hele goede morgen en een fijne, fijne luistertijd hier on the 94.5 FM. Your daily inspiration. En not just radio. We gaan afsluiten met het lied Sangatere. En het is muziek geproduceerd door Nehemia K. En Bridge Music, Amit Kambele en Rachel F. Nou, het is ook een van de mooiste pokus die ik heb gehoord in het Hindoestaans qua gospel. Dus geniet ervan. Ik ga even zoeken. Want mijn vergeten is sa sangetere betekenen. Dus ik ga hem even opzoeken. En dan kom ik dan terug bij u met de betekenis van de sangetere. Als u me hoort zingen op de achtergrond, don't mind je, hè.

Ik ga er vandoor. Mijn tijd is om. Ik ga je moeten groeten. Ik zou zeggen, blijf afgestemd op Radio Shalom. Blijf luisteren. Nogmaals onze verontschuldigingen als de uitzending niet perfect is. Maar blijf bidden voor ons. We hebben de gebeden nodig. En vergeet de bemoediging van vanmorgen niet. Omdat hij leeft, hoeven wij niet bang te zijn voor de dag van morgen. Mijn naam is Ian Mourassim. En ik was vandaag uw presentator. Wat dit mooie programma betreft. Het was een nieuwe editie. Een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van The Morning Move. Ik groet u. Milop you naar de lobby voor Masra. Ik zeg bye bye. Swai swai. Ciao ciao. Mwah, mwah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Mijn naam is Jair Martocario. Sommigen kennen mij als Zeno. Ik ben actief in de volle evangeliegemeente Eagle Wings Ministries International te Leliedorp. De vraag die centraal staat is: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? Gedurende 7 dagen doorlopen we de 7 fasen van de zegeningen van Jacob. Zijn leven is in deze reeks onze leidraad die we hanteren om de vraag te beantwoorden. In fase 1 hebben we het gehad over de geboorte van Jacob, waarbij hij de hiel van Esau greep toen hij geboren werd. We hebben het ook gehad over Esau die op een goedkope manier zijn geboorterecht verkocht heeft voor een bordje linzensoep. En er was ook een oproep waarbij u ook de houding kon aannemen zoals Isaac dat deed. Want ondanks dat zijn vrouw Rebecca onvruchtbaar was, dat hij toch van God afgebeden heeft dat ze vruchtbaar kon worden en een tweeling zelfs kon krijgen. Vandaag gaan we verder naar fase 2. En in fase 2 wil ik stilstaan met u bij de gestolen zegen. Ik zal in sommige gevallen een stuk van de Bijbeltekst lezen die van toepassing is, en in andere gevallen een wat kortere samenvatting hanteren om het wat makkelijker te maken om door de materie heen te komen. Op hoofdlijnen in Genesis 27 zien we vanaf vers 6 tot en met 27a ongeveer, dat de zegen gestolen werd van Esau. Vers 6 laat zien dat de moeder Rebecca aanzet tot het bedrog. En ze was bereid een vloek op zich te nemen. Jacob, die luisterde naar alle instructies van zijn moeder Rebecca. Ondanks alles, ondanks dat hij dus aangaf van ja, als ik dat doe, dan haal ik een vloek op mij. En zijn moeder was bereid om dat op zich te nemen. En Jacob was gehoorzaam en deed dus al die dingen wat aan instructies. Een stuk vlees halen. En zodat moeder Rebecca het gerecht kon maken waar zijn vader van hield. Wat eigenlijk op naam van Esau aangeleverd moest worden en door Esau zelf. Maar nu kwam dus Jacob in beeld zonder dat zijn vader Isaac dat door had. Jacob ging glashard liegen. In vers 19 van hoofdstuk 27 zien we dat hij tegen zijn vader zegt: ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u toch op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. En daarna zien we dat Isaac twijfelt over wie hij werkelijk is. Want ja, hij kent zijn zonen. Hij weet een onderscheid te maken tussen de stemmen, zien we later. Maar omdat hij blind is en toch twijfelt, hij raakt hem aan en voelt eigenlijk als het ware de haren van Esau die heel erg behaard was. En hij rook zijn kleren als het ware, zijn lichaam. Maar dat is allemaal gepareerd door de trucjes van moeder Rebecca. Waardoor Isaac ervan overtuigd was dat het niet anders kan zijn dan dat Esau zich hier vertoont. Dus hij werd bedrogen. En vanaf vers 27 zien we hoe dat zich uitte. Dus ik doe een stukje schriftlezing hier, waarbij de zegen uitgesproken werd van het eerste geboorterecht. Genesis 27, vers 27. Hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen rook hij de geur van zijn kleren en zegende hem. Hij zei: zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. Mogen God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, en gezegend wie jou zegent. Dat is vers 29. Tot zover. We zien dus hier dat de zegen eenmaal uitgesproken is. En kort daarna zien we ook dat Esau door heeft, en heeft gezien dus kennelijk, dat Jacob net van zijn vader wegging. Als het ware zag hij hem met de zegen weglopen, maar dat wist hij op dat moment nog niet helemaal. En terwijl hij aankwam met een smakelijk gerecht zoals zijn vader opgedragen had, schrok zijn vader. En zei zijn vader hem ook van dat het niet meer mogelijk was om die eerste geboorte recht eigenlijk, die zegen ervan, om die uit te spreken over Esau, want het is al weggegeven aan Jacob. We zien in het uitspreken van de zegen dat de eerste menselijke zegen in feite van Isaac het eerste geboorterecht is. Het omvat een materialistisch onderdeel, een component, koren, wijn, macht, volken in termen van volken en naties. Maar het is ook iets geestelijk, zegen en vloek. Esau was woedend en zijn voornemen was om Jacob te doden, omdat hij verwachtte dat de dood van zijn vader Isaac nabij was. Hun moeder vernam wat Esau's voornemen was. En hij zette Jacob aan om te gaan vluchten naar zijn oom Laban. Ik lees uit Genesis 28 vers 3 en 4. En mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Mogen hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Tot zover. We zien hier dat dit de zogeheten Abrahamistische zegen, dat die uitgesproken is als een soort herhaling van wat al eerder bij Abraham is aangehaald. Een menigte van volken dat duidt op nageslacht. De zegen van Abraham, als het ware dit geheel, dat spreekt van een verbond. Een verbond met een specifiek volk dat God heeft is aangegaan. En het beloofde land, een land wat in bezit wordt gegeven. Dat komt nu ook in beeld en binnen in dit verbond. Wat daarop volgt is een bijzondere gebeurtenis waarbij met het vertrek, het vluchten eigenlijk van Esau weg. En dat hij kwam op een plaats waar hij dus in feite in slaap viel. En in dat gezicht wat hij kreeg, een droom, verscheen er een ladder tot aan de hemel, waar engelen op en neer gingen met God daarboven. Ergens in Johannes 1 vers 51 zien we daar ook wat staan over wat Jezus zei. Dat hij daar zegt, u zult de engelen zien opstijgen en afdalen op de Zoon des Mensen. Jezus is dan die ladder als je dan kijkt naar deze omschrijving. De verbinding die Jacob zag is in Jezus werkelijkheid geworden, om het maar zo te zeggen. De brug als het ware tussen hemel en aarde. In vers 13 tot met 15... zien we ook de goddelijke bevestiging van die Abrahamistische zegen, waarbij in die droom God dit, eigenlijk datgene wat Isaac heeft gebeden, of heeft uitgesproken over hem, dat hij dat bevestigt. Nageslacht zal talrijk worden, gezegend zal hij worden, en hij wordt teruggebracht in dit land. We zien dat daar een soort patroon in, dat telkens terugkomt, waarin God bevestiging op bevestiging geeft in het leven van Jacob. En als gevolg daarvan noemt Jacob die plaats Bethel. Dat had een andere naam, maar het had de naam gekregen Bethel. Ik ga verder daar niet helemaal op in, maar het is een naam die wel terugkeert. En daarna doet Jacob een gelofte. Het is een situatie waarbij hij aangeeft van als dit gebeurt, dan doe ik dat. En dan spreekt hij over Gods aanwezigheid. Als die daar is, als hij de bescherming geniet onderweg. Punt 2 is dat dan de gelofte. Punt 3 is dan voeding, als hij genoeg te eten heeft. Punt 4 is kleding, als hij zijn lichaam goed kan bedekken als het ware. Maar ook als hij een vredige terugkeer krijgt. Als voldaan wordt aan deze 5 punten, dan is zijn gelofte, dan zal hij God erkennen. De God van zijn vader in feite als zijn eigen God. En dat zegt heel veel. Hè? God erkennen houdt dan in eigenlijk dat datgene wat God heeft gezegd, dat hij dat als waarheid omarmt in feite. Dat hij deze God gelooft. Dat hij ook besef heeft van ik heb een verbintenis met deze God. En hij belooft ook dat een tiende deel van wat hij ontvangt, dat hij dat zal teruggeven aan God. En ik koppel dit stuk ook weer terug aan datgene waar we dan eigenlijk bij stilstaan in die centrale vraagstelling. Hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? We keren elke keer terug naar deze centrale vraagstelling. Alleen dan nu zitten we in een fase 2 van het leven van Jacob. Doordat een ander daartoe aanzet om het illegaal te bemachtigen, heeft in feite Jacob die zegen gekregen. En zo kunt u ook door toedoen van anderen gezegend worden, gek genoeg. Het is corrupt, het is eigenlijk willens en wetens vals spelen. Maar dit ging gepaard met een soort heilige overtuiging van zijn moeder. Op grond van het woord van God voor de geboorte. En dat maakt dat we ons kunnen afvragen, dat ik ook mij afvraag van oké, is dit dan, wordt dit dan in één keer gelegaliseerd op die wijze als het ware? Mag je dan op die manier te werk gaan? Liegen en bedriegen, is dat dan geoorloofd? Maar daarom noem ik het ook een soort heilige overtuiging van de moeder op grond van het woord voor de geboorte. Dat is kennelijk haar drijfveer geweest en ze was bereid om een vloek op zich te halen, over te nemen van zijn zoon. Zolang maar dat woord tot stand zou komen. En ik geloof ook dat we op die manier onszelf kunnen inzetten voor hetgeen wat we aan openbaring van God krijgen. En ik geloof dat dat ook door toedoen is van wat God in haar leven heeft gedaan. Natuurlijk begrijpen we niet alles wat hier gebeurt. Maar we zien wel dat dit onderdeel uitmaakt van een groter geheel, een plan van God. En de bijzondere tegenstrijdige situaties die op dat moment eigenlijk ook moreel niet verantwoord zijn. Toch? Want door die bedriegerij ga je er handen en voeten aan geven. Je gaat letterlijk dingen doen. Je gaat dat vlees pakken. Je gaat dan je aankleden op een manier dat je lijkt op je broer. De moeder die dan allerlei organisatorische dingen in het gareel zet. Om dan het bedrog in feite te realiseren. Het zijn tegenstrijdige dingen. Het gaat eigenlijk in tegen wat normaal en goed is. En wat principieel juist is. Zo kan het ook zijn dat mensen een immorele carrière hebben gehad. Of misschien zelfs hebben. Die ze toch zien als een zegen van de Heer. Want God staat toe. God stelt ons in staat om op ongeoorloofde wijze geld te verdienen. Sommigen praten dan over corruptie. Die zouden dat daaronder laten vallen. Anderen zouden zeggen van zodra ik mijn voordeel kan pakken, dan pak ik die. Want dat zie ik ook, want daarvoor heb ik gebeden. En ik geloof dat we daar heel, heel scherp in moeten zijn. Om daar zuiver in bezig te zijn, natuurlijk. Niet omdat dit zo is gegaan zoals het is gegaan, kunnen wij automatisch allerlei mensen gaan bedriegen. In allerlei vormen, met allerlei activiteiten. En ook planmatig, zoals zijn moeder heeft gedaan, bij wijze van spreken. Een ander punt is, de uitgesproken zegen van een geautoriseerde dienstknecht van God heeft impact. Eenmaal toen Isaac de zegen heeft uitgesproken, was het een gedane zaak. Hij kon zelf niet meer terugkeren. Hij kon het niet meer terugdraaien, want het was al uitgesproken. Dus de zegen was als het ware al onderweg. Was al vrijgegeven, of overgedragen zal ik maar zeggen, aan Jacob. En dat leert ons dat we dat heel serieus moeten nemen. Dat wanneer we ontdekken dat God ons zegent op een manier zoals God dat bedoeld heeft. Dat is altijd anders als zegen van mensen, zal ik maar zeggen. Het is veel meer omvattend. Het is veel rijker. Het is veel dieper. En, het heeft grotere impact. Dat zien we althans vooral hier in dit verhaal van Jacob. Dat betekent dat wanneer het is gedaan door iemand die daartoe geautoriseerd is, dan gaat het doel treffen. Dan gaat het realiteit worden, om het maar zo te zeggen. En dat moeten we niet vergeten. En dan is het ook God die de zegen bevestigt. In dit geval een droom. En dat is ondanks alles. Ondanks dat het bedriegerij was. Ondanks dat het toch op een manier ging dat best wel corrupt lijkt. Dus kennelijk is hier ook een stukje genade wat in het spel komt spelen nu. Ondanks dat is het toch mogelijk dat God dat toelaat. Dat mag dan omwille van een groter plan. Dat is het enige wat ik daaruit kan halen, nu op dit moment als het ware. En een ander punt natuurlijk, het laatste, is waarin we zien dat Jacob een gelofte doet. Het is belangrijk dat wanneer wij dingen zeggen tegen God, dingen menen te doen van oké, heren, als dit gebeurt, dan ga ik dat doen. Dan is het heel belangrijk om je daaraan te houden. God houdt zich aan zijn woord. Hij is een waarmaker van zijn belofte. En op diezelfde wijze verwacht hij in feite dat ook van ons. En God neemt dat niet lichtzinnig op. En ik geloof dat dit ook een heel belangrijk element is in het geheel, waarin Jacob zich al dan niet bewijst natuurlijk. In deze fase moeten we nog maar zien wat er gebeurt. Maar hierbij wil ik dit stukje eigenlijk afronden, waarbij ik u ook weer wil aanmoedigen om na te denken over wat in dit stukje gebeurt. De zuiverheid waarmee wij ons zegen eigenlijk denken te hebben ontvangen. In hoeverre is dat zo? In hoeverre kunnen we daar gebruik van maken in feite? Het zijn vraagstukken waar ik geen rechtlijnig antwoord op heb. Of een juist antwoord. Het enige wat ik weet is wat hier gebeurt. Wat ik geloof dat ook echt gebeurd is. Dat God, God heeft het eigenlijk ingezet in zijn plan. Om zijn plan te kunnen uitvoeren. En mijn oproep aan u is om God te vertrouwen dat hij zijn plan ook in uw leven uitvoert. Maar dan moeten we toch echt wel ons best doen om de zuivere weg te bewandelen. Om de dingen te doen zoals God het echt wil. Onder leiding van zijn Heilige Geest. Onder inspiratie en toetsing van het woord. Want dat moet altijd overeenkomen. Ik dank u voor uw aandacht voor fase 2 deze sessie. God zegen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie. Veilig verzekeren,
4: Self Reliance. Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
7: Hé, hey, Rui! Bij HTS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
6: Liefste tante als Krivi. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Maar wat denk je nou niks te doen?
7: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rowee.
6: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
8: We are you, we are su.
9: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Insurex AquaGuard Roofpaint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Insurex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint. De slimme keuze voor uw dak.
10: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Tosjello.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Ik groet u allen in de naam van Hem die is, die was en die komen zal, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Ik ben zuster Vera Biswane, Goedhoop van gemeente Helena Christina. Ik hou u de dagwoorden van vandaag, dinsdag 15 september 2026 voor. De dagwoorden zijn gehaald uit Exodus 14, vers 14. En daar staat: De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Het leerwoord is gehaald uit Marcus 13, vers 11. Wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, wees dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zeg wat u in die uren gegeven wordt. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, wees dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zeg wat u in die uren gegeven wordt. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Het bijbehorend gezang is gezang 417, vers 1. Jezus, help strijden, gij koning des levens. Zie mij omringd door gevaren en nood. Bij mij is zwakheid en onwil daarnevens. Groot zijn de machten van hel en van dood. Staat gij, mijn God, mij niet redden terzijde. Waar vind ik moed dan en wapenen ter strijde? Jezus, help strijden, gij koning des levens. Zie mij omringd door gevaren en nood. Bij mij is zwakheid en onwil daarnevens. Groot zijn de machten van hel en van dood. Staat gij, mijn God, mij niet redden terzijde. Waar vind ik moed dan en wapenen ter strijde? Tot zover de dagwoorden van dinsdag 15 september 2026.

De schriftlezing is gehaald uit 1 Timotheus 6, vers 6 tot 11. 1 Timotheus 6, vers 6 tot 11. En daar staat geschreven: nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Want wij hebben niets op de wereld medegebracht. We kunnen er ook niets uit medenemen. Als we echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. En Habakkuk zegt: al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstokken zijn, toch zal ik van vreugde opspringen in de Heere, mij verheugen in de God van mijn heil. Misschien luistert u vandaag naar deze boodschap terwijl er van alles in uw leven gebeurt. Misschien heeft u genoeg eten in huis, maar is uw hart niet rustig. Misschien heeft u werk, maar maakt u zich zorgen over de toekomst. Misschien heeft u geld, maar geen vrede. Misschien heeft u een huis, maar er zijn spanningen binnen dat huis. Misschien glimlacht u vandaag naar de mensen om u heen, terwijl u van binnen met tranen strijdt. En misschien zegt u: Heere, wanneer wordt het eindelijk beter? Maar vanmorgen wil ik u iets vragen. Als alles om u heen verandert, hebt u dan nog steeds God? Want wij zijn vaak geneigd onze vrede te laten afhangen van onze omstandigheden. Als ik meer geld heb, dan ben ik gelukkig. Als mijn kinderen veranderen, dan heb ik vrede. Als ik die baan krijg, dan komt het goed. Als mijn gezondheid beter wordt, dan kan ik weer genieten. Als die persoon eindelijk doet wat ik verwacht, dan zal mijn hart rustig zijn. Maar Paulus leert ons in 1 Timotheus 6 iets heel anders. Hij zegt: de godsvrucht is inderdaad een grote winst, vergezeld van tevredenheid. Met andere woorden, de grootste rijkdom van een mens is niet wat hij bezit, maar wie hij bezit. En Habakkuk gaat nog steeds een stap verder. Hij kijkt naar de omstandigheden en zegt eigenlijk: misschien gaat alles mis. Misschien komt er geen oost.

godsvrug is een grote winst vergezeld van tevredenheid. Tevredenheid betekent niet dat u geen dromen meer mag hebben. Het betekent niet dat u niet mag bidden voor verbetering. Het betekent niet dat u geen betere baan mag zoeken. Het betekent niet dat u niet mag verlangen naar herstel van uw gezin. Tevredenheid betekent, Heere, ik verlang naar verandering, maar mijn vrede hangt niet af van die verandering. Dat is een groot verschil. Een ontevreden hart zegt, als ik dit niet krijg, kan ik niet gelukkig zijn. Een tevreden hart zegt, Heere, ik zou het graag willen ontvangen, maar zelfs als ik moet wachten, blijf ik u vertrouwen. Dat is geestelijke volwassenheid. We leven namelijk in een wereld die voortdurend tegen ons zegt, je hebt meer nodig. Meer geld, een groter huis, een mooiere auto, betere kleding, een nieuwere telefoon, meer erkenning, meer volgers, meer likes, meer succes. En voordat je het beseft, ben je niet meer bezig met de vraag, wat heb ik? Maar wat heb ik nog niet? En dat kan een mens ongelukkig maken. Want wanneer je voortdurend kijkt naar wat ontbreekt, vergeet je gemakkelijk wat God al gegeven heeft. Kijk eens naar uw leven. U bent misschien niet waar u wilt zijn, maar u bent ook niet waar u vroeger was. U ervaart misschien nog strijd, maar kijk eens hoe ver God u al gebracht heeft. Misschien is niet alles opgelost, maar God heeft u tot vandaag gedragen. Misschien heb je nog geen antwoord, maar u hebt nog steeds een God die luistert wanneer u bidt. En dat is genade. Dat is genade. In Habakkuk 3 is indrukwekkend. Habakkuk kijkt naar de toekomst en ziet geen overvloed. Hij zegt, al zal de vijgenboom niet bloeien. Er zal geen vrucht aan de wijnstok zijn. De opbrengst van de olijfboom zal tegenvallen. De velden zullen geen voedsel geven. Met andere woorden, wat als mijn zekerheid wegvalt? En dan zegt hij, toch zal ik mij verheugen in de Heere. Luisteraars, broeders en zusters, dat is geloof. Want makkelijk geloven wanneer alles goed gaat, is niet zo moeilijk. Alles gaat goed. Wanneer er geld op de rekening staat, de kinderen gezond zijn, het werk goed gaat en iedereen tevreden is, is het makkelijk om te zeggen, God is goed. Gadaboom. Maar wat zegt u wanneer de rekening bijna leeg is? Wat zegt u wanneer het antwoord op uw gebed uitblijft? Wat zegt u wanneer iemand u teleurstelt? Wat zegt u wanneer uw plannen mislukken? Wat zegt u wanneer u 's avonds wakker ligt? Daar wordt geloof zichtbaar. Niet alleen in wat u zingt wanneer de zon schijnt, maar ook in wat u zegt wanneer de storm komt. Habakkuk zegt niet, alles is goed. Hij zegt, toch is God goed. Dat is iets anders. Hij ontkent zijn werkelijkheid niet. Hij ontkent zijn problemen niet. Hij doet niet alsof er geen crisis is. Maar hij weigert zijn crisis groter te maken dan zijn God. En daar zit een belangrijke les voor ons in. Uw probleem mag groot zijn, maar uw God is groter. Uw rekening kan leeg zijn, maar Gods voorraad is niet leeg. Uw kracht kan opraken, maar Gods kracht raakt nooit op. Uw mensen kunnen u verlaten, maar God zegt, ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten.

Paulus waarschuwt in 1 Timotheus 6 voor de liefde tot geld. Hij zegt niet dat geld op zichzelf zondig is, maar hij waarschuwt voor de liefde tot geld. Want geld kan van een middel een meester worden. En wanneer geld uw meester wordt, zult u nooit genoeg hebben. U kunt vandaag 10.000 SAD hebben en morgen 20.000 SAD willen. U kunt een kleine woning hebben en verlangen naar een grotere. U krijgt een nieuwe telefoon en enkele maanden later wilt u alweer een nieuwe model. U koopt iets kort en daarna zit u iets mooier. En de wereld zegt, je hebt het nog niet. Je moet het hebben. Maar Jezus zegt, wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en schade leidt aan zijn ziel? Want u kunt een volle bankrekening hebben en een leeghart. U kunt een prachtig huis hebben en geen vrede in dat huis. U kunt mooie kleding dragen en toch huilen wanneer niemand kijkt. U kunt veel mensen kennen en toch eenzaam zijn. Daarom zegt Paulus, Gods vrucht met tevredenheid is grote winst. Niet omdat bezit verkeerd is, maar omdat bezit nooit uw plaats van vertrouwen mag innemen. God moet groter zijn dan wat u bezit. Denk aan twee mensen die dezelfde salarisverhoging kregen. De eerste zegt, haha, eindelijk. Nu kan ik eindelijk gelukkig worden. Maar na enkele maanden is hij alweer ontevreden. Waarom? Omdat zijn levensstandaard omhoog is gegaan. Maar zijn tevredenheid niet. De tweede zegt, dank u heren. Wat ik krijg is genade. Help mij om verstandig ermee om te gaan. Anderen te helpen en u te blijven dienen. Het verschil zit niet alleen in het salaris. Het verschil zit in het hart. Een tevreden hart zegt, alles wat ik heb is mij toevertrouwd. Een hebzuchtig hart zegt, alles wat ik heb is van mij. En wanneer wij denken dat alles van ons is, raken wij in paniek zodra iets wordt weggenomen. Maar wanneer we begrijpen dat God de gever is, kunnen we zelfs verliezen verdragen met vertrouwen. Misschien bent u vandaag op een plaats waar u nooit had gedacht te zullen zijn. U had andere plannen. U dacht dat uw huwelijk anders zou lopen. U dacht dat uw kinderen andere keuzes zouden maken. U dacht dat u inmiddels financieel verder zou gaan. U dacht dat uw gebed allang beantwoord zou zijn. U dacht misschien dat u vandaag verder zou zijn in uw leven. Maar luister goed. Uw vertraging betekent niet dat God u vergeten is. Soms werkt God juist in de periode waarin wij denken dat er niets gebeurt. Een zaadje dat in de aarde ligt, lijkt dood, maar onder de grond gebeurt iets. Er is groei die niemand ziet. Zo kan het ook in uw leven zijn. U zegt, Heere, ik zie niets, maar God zegt, ik ben aan het werk. U zegt, Heere, ik begrijp het maar niet. En God zegt, vertrouw mij. U zegt, Heere, wanneer komt het? En God zegt, op mijn tijd. Habakkuk had een toch geloof. Hij zei eigenlijk, als er geen oogst is, toch. Als er geen vrucht is, toch. Als mijn omstandigheden tegenvallen, toch. Als ik niet begreep wat God doet, toch. Luisteraars, wat is u toch vandaag? Misschien zegt u, mijn gezin is niet zoals ik gehoopt had, maar toch vertrouw ik God. Mijn financiële situatie is moeilijk, maar toch vertrouw ik God.
Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn gebed, maar toch vertrouw ik God. Ik ben teleurgesteld in mensen, maar toch blijf ik God dienen. Ik ben moe, maar toch geef ik niet op. Ik heb gehuild, maar toch zal ik God prijzen. Dat is geen zwakte, luisteraars, broeders en zusters. Dat is geloof. En dan eindigt Habakkuk niet met wanhoop. Hij zegt, de Heere is mijn kracht. Niet zijn geld. Niet zijn contacten. Niet zijn baan. Niet zijn eigen mogelijkheden. De Heere is mijn kracht. Wanneer mijn kracht ophoudt, begint zijn kracht. Misschien voelt u zich vandaag uitgeput. Misschien hebt u anderen steeds bemoedigd. Maar heeft niemand u bemoedigd. Misschien bent u degene die altijd zegt, het komt goed. Maar diep van binnen vraagt u, wie zegt dat tegen mij? Vandaag zegt Gods woord tegen u, de Heere is uw kracht. U hoeft niet alles zelfs te dragen. Leg het in zijn handen. U hoeft niet voor iedereen sterk te zijn. U mag soms ook zeggen, Heere, ik kan niet meer, maar u kunt het. En dat is geen nederlaag. Dat is overgave. Dat is overgave. Luisteraars, broeders en zusters. Misschien zit u vandaag met uw radio aan, terwijl niemand weet wat er werkelijk in uw hart leeft. Maar God weet het. Hij kent uw tranen. Hij kent uw zorgen. Hij kent uw strijd. Hij kent zelfs de gebeden die u niet meer kunt uitspreken. En misschien bent u op een punt gekomen waarop u zegt, Heere, ik heb niets meer. Dat wil ik vandaag zeggen tegen u. Als u God nog hebt, hebt u niet niets. Misschien bent u iets kwijtgeraakt, maar u bent God niet kwijt. Misschien heeft een mens u verlaten, maar God heeft u niet verlaten. Misschien is een deur dichtgegaan, maar God is steeds daar bij u. Misschien ziet u uw uitkomst, maar God ziet de weg die u nog niet ziet. Daarom, geliefde luisteraars, broeders en zusters, geef vandaag uw vrede niet weg aan uw omstandigheden. Geef uw vreugde niet weg aan wat mensen over u zeggen. Geef uw hoop niet weg aan uw financiële situatie. Geef uw toekomst niet weg aan angst. Leg alles opnieuw in Gods handen. En zegt u steeds weer, toch zal ik de Heere vertrouwen. Toch zal ik de Heere vertrouwen. God is God. Hij was God gisteren. Hij is God vandaag. En hij zal God zijn morgen. Daarom kunnen we met Habakkuk zeggen, toch zal ik mij verheugen in de Heere. En net als Paulus, dat hij heeft aangegeven in 1 Timotheus 6, vers 7. Gods vrucht met tevredenheid is grote winst. Geliefde luisteraars, God is genoeg. Niet omdat u alles hebt, maar omdat u hem hebt. Omdat u deze goede God hebt. Amen en amen. Laten wij bidden, geliefde. Hemelse Vader, wij komen tot u zoals we zijn. Sommigen luisteren vandaag met een hart vol vrede. Anderen met een hart vol zorgen. U kent ieder mens. U kent iedere situatie. U kent de tranen die niemand ziet. Heer, leer ons tevreden te zijn met u. Vergeef ons wanneer wij onze vrede afhankelijk hebben gemaakt van geld, bezit, mensen of omstandigheden. Leer ons opnieuw te ontdekken dat u onze grootste rijkdom bent. Wanneer wij weinig hebben, leer ons vertrouwen.
Wanneer wij veel hebben, leer ons dankbaar zijn. Wanneer deuren sluiten, help ons wachten. Wanneer we niet begrijpen wat u doet, geef ons geloof. En Vader, geef ons vandaag het geloof van Habakkuk. Al zal het anders gaan dan ik had gehoopt, toch zal ik mij verheugen in de Heere. Voor degene die moe is, wees zijn of haar kracht. Voor degene die verdrietig is, wees hun troost. Voor degene die bang is, wees hun vrede. Voor degene die financieel door een moeilijke tijd gaat, geef wijsheid, voorziening en vertrouwen. Voor degene die teleurgesteld is, herstel het hart. En voor degene die het gevoel heeft dat u ver weg bent, laat die persoon vandaag ervaren. Ik ben niet alleen. God is met mij. Heer, leer ons opnieuw voortdurend te kijken naar wat wij missen, maar dankbaar te worden voor wat u reeds gegeven hebt. En wanneer wij morgen wakker worden, laat ons dan opnieuw zeggen, de Heere is mijn kracht. Wij leggen ons leven, onze gezinnen, onze toekomst, onze zorgen en onze dromen in uw handen. Wij vertrouwen u, niet alleen wanneer alles goed gaat, maar ook wanneer wij niets begrijpen. Want u blijft goed, u blijft trouw, u blijft die almachtige God. Dit bidden en vragen wij u, in Jezus' almachtige naam. Halleluja. Amen en amen. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, ik wens u een geweldige dag toe met Christus aan uw zij. Tot u sprak zuster Vera Biswane. Goedemiddag.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Priori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Seksualiteit is aan ons gegeven om de liefde te vieren, te werken aan een nageslacht, maar ook om de eenheid tussen man en vrouw vorm te geven. We hebben het hier over seksualiteit tussen één man en één vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De apostel Paulus roept in 1 Korinthe 7 vers 5 op: weiger elkaar de seksuele gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. In het Bijbelboek Hooglied zijn er delen die misschien wat gedekt de seksualiteit benoemen. Wat denkt u van: mijn hoofd ligt op zijn linkerarm, met zijn rechterhand streelt hij me. Hoofdstuk 8, vers 3. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger confessi.

0: Ik ben Miracle.
1: En ik ben Michaela.
2: En we luisteren samen naar Radio Shalom.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Pues mi aclara uso. Malas son opo preis. Pero esa me chepco smara. A me suco cualite y to.
1: Ey, brur. No stress you a day. Y no yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
0: Huh?
1: Ferfi.
0: Ferfi? Da sa dati.
1: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na anyu merito. En a ferfi dizi. Di you na for di lectori ja. Ama ap water basis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fier. Verfi, by Historex.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip, altijd vers.
3: Zranazani, Naskip, naf you.
4: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani, Naskip, naf you.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Dit is het programma Vrouw Vandaag. En ik ben Marco Salingdeli die dit mag verzorgen door Gods genade. Ik groet een ieder die luistert en kijkt. En luistert naar dit programma. Ja, kijken ook, want we hebben ook Vrouw Vandaag televisie. Die is op de zondagavond rond 8 uur op Shalom TV. En geliefde, zegt het voor de anderen. Ook dit programma, Vrouw Vandaag Radio, is er van maandag tot en met vrijdag rond 11 uur 's morgens. En u kunt de anderen ook bemoedigen om te kijken en zo om te luisteren, sorry, want we zijn op de radio. En zo ook te delen in de grote Shalom familie. Vrouw Vandaag, dit programma verzorg ik, Margo Salingdeli, voor u die het nog niet weet. En u kunt me bereiken op 742-3245. 742-3245. Ik groet aan ieder die luistert. En ik zeg tot een hele fijne, aangename luistertijd wens ik u toe. En zegt het ook aan anderen. Ik heb vandaag een recept voor u. En het gaat om een spaghetti met kipfilet, thai soy en uien. Ja. Alles wat u nodig hebt om zo'n lekkere maaltijd te bereiden. U hebt nodig 1 pak spaghetti. Ja, dus voor dit hoeveelheid. 250 gram. Kipfilet. Ja. Een ui. Wat cornflake. Wat boter. En wat olie. De bereidingswijze. U kookt de spaghetti uit. Ja. Pardon. U kookt de spaghetti uit. En spoel het met water. Zoals het staat op die verpakking. Hè? De kooktijd heeft na 8 minuten. Dan kookt u het. Dan spoelt u het uit. Laat u het uitlekken in een vergiet. En dan kookt u uw borstvlees. Dan snijdt u het in blokjes. U frituurt het vlees in de mix van uien. Dus u gaat uw uien, knoflook en die olie en boter bakken. Niet te veel olie en boter. En daarin gaat u dus uw vlees een beetje doorbakken. En op smaak brengen, toch? Kunt u dingen zetten, uw specerijen die u wil zetten. En dan voeg u op het laatst die spaghetti toe. En dan mix u alles samen. En dan op het laatst de gesneden thai soy. En bakt u het even mee. En zo hebt u dan een lekkere maaltijd. En dan kunt u het reserveren met wat bami sambal als u dat graag wil, komkommer. Weet u, ook een frisse salade is heerlijk daarbij. U weet zelf te combineren, lieve mensen. Maar ik zou zeggen, smakelijk eten als u wil. De mensen die van oregano houden om het een Italiaanse smaak te geven, dan kunt u ook een snufje oregano zetten. Toch? En ik zou zeggen smakelijk eten. We gaan naar wat muziek luisteren. En dan kom ik met wat ik vandaag voor u heb.

0: of God. Geliefde luisteraars, na muziek, ja, heb ik een onderwerp voor u waar bij ik u allen wil bemoedigen wil versterken met een iets, weet u, dat wat we vastleggen, dus als we iets vastleggen, dat we het beter zullen onthouden. Als we iets vastleggen, kunnen we het beter onthouden. Hebt u dat wel eens zo? Ik wel hoor. Bijvoorbeeld in de gemeente of waar ik ga, als er een dingen wordt gebruikt, het woord of iets wordt afgesproken, dan schrijf ik het op. Ik heb altijd een agenda of een boekje bij me. Ik heb nu ook een dingen gekocht. Waarop ik dus mijn dingen gaat uitbreiden. Om dus dan zodat ik kan schrijven toch op niet op mijn laptop. Ik kan even niet op die naam vallen, ja, op mijn tablet, ja, tablet. En dat ik dan dus daarop ook kan schrijven. Maar geliefd, het is goed om dingen vast te leggen. Is de mogelijkheid er om iets te onthouden? Bijvoorbeeld, als je in een gesprek zit, ben ik echt geen voorstander dat je het gaat opnemen om de persoon ermee te confronteren of zo. Maar als je toch gaat opnemen omdat jij zelf niet zo snel bent in schrijven of dat je weer goed wil beluisteren, bijvoorbeeld een prediking of zo, geliefde, is dat ook goed. Maar in een gesprek met de andere, one by one, of met drie personen, meld even aan de andere dat je dat gesprek opneemt. Toch? Het is netter om te melden. Dan houden die anderen ook rekening. Weten ze dat het gesprek opgenomen wordt. Dus, ja. Maar het is goed om dingen vast te leggen. Ja? Het is heel goed om dingen vast te leggen. Geliefde. En wanneer je iets vastlegt, wil zeggen dat je weer altijd terug kan gaan om het te beluisteren of te lezen. Weet je, of te bestuderen wat er gezegd is. Hè? En heel veel gebeurtenissen, wereldgebeurtenissen, waardoor mensen gevallen, ook christenen. En hoewel dit belangrijk is, geliefde, is het ook belangrijk om bezig te zijn met onze persoonlijke geestelijke groei. Zoals het staat in 2 Timotheüs 3 vers 16. Het maakt ons verlangen zijn de Heer beter te leren kennen en onze relatie met Hem te verdiepen. Een eenvoudig hulpmiddel dat we daarbij kunnen gebruiken is een geestelijke dagboek. Toch? Om dus te schrijven de dingen die je in je geest heb gekregen, of dat je hebt gelezen, of dat je hebt gehoord. Weet u? Het is goed om de dingen te schrijven. En zo'n dagboek bijhouden, het kan zijn in je stille tijd of gewoon door de dag heen, kan enorm helpen om bepaalde dingen voor jezelf meer inzichtelijk te maken. Dus dat je dingen meer gaat begrijpen en meer inzicht gaat krijgen in dingen. Bijvoorbeeld mensen die een profetie krijgen. Als je het niet hebt geschreven soms, ben je het zo kwijt. Hè? Maar meestal, bij mij is het zo hoor, dat als ik een profetie krijg, dat de Heere echt in mijn leven weer wil bewerkstelligen, dan was er al iets in mijn geest daarvan. Weet u, het zei dat het in mijn gedachten was gekomen van een bepaalde iets, hè? Dat de Heilige Geest me attent had gemaakt op iets en naderhand hoor ik het van iemand die me zegt van dat soms ben ik er nog niet eens uit. He, ik ben er nog niet uit, maar de persoon bevestigt door de geest hetgeen de Heere in mijn geest had gedropt. Maar soms, als ik het niet heb geschreven, dan kan ik het vergeten. Soms dan kan ik me herinneren van, oh ja, zoiets had ik. Maar als je teruggaat naar je schrift of zo, dan kan je zien van, hé, zoiets had ik wel in gedachten. Of ik had een tekst erover gelezen en het heeft me bezig gehouden. Enzovoorts, enzovoorts, geliefde. De Heere bevestigt zijn woord in ons door iemand te sturen. Ja, maar het kan ook zijn dat het uit je binnenste is gekomen eerder. Ja, maar schrijven, noteren helpt altijd. De geliefde. Dus zo kan je een dagboek bijhouden. Het bijhouden van een geestelijke dagboek zorgt voor het ontwikkelen van een open houding die niet alleen je hersens activeert, maar ook helpt bij het vormen van een afwachtende geest die ervan uitgaat dat je iets van God zult horen. Geliefde. Dus het bijhouden van een dagboek helpt dat je een houding gaat ontwikkelen. Weet je, waar je verwachtende bent dat je iets gaat horen van de Heer. Toch? Je hebt het woord gelezen of beluisteren en op de een of andere manier heeft Gods woord tot je gesproken en in je geest verlang je, verwacht je, omdat je de Heer naar God verlangt dat hij spreekt. Want soms weet takkie wat loon en arke nooit zijn gado afvoetakkie. Wie is weer lees haar woord, weer lukken takkie, weet je, het is normaal en zo. We gaan het niet een eigen maken, dus eigen maken dat het is voor mij bedoeld. En dat je het match ziet met wat je hebt gelezen en wat je eerder hebt verstaan vanuit je geest. Maar als je verwachtende bent dat de Heer gaat spreken, weet je, you know, go making, you know, lombaka profeten en zo, maar je gaat het erkennen. Weet je, en je gaat erin groeien. Zo groei je ook erin om God te verstaan. Weet je? En u kunt opschrijven welke gedeelte je tijdens de stille tijd gelezen hebt. Vervolgens noteert u enkele kernzinnen uit dat stukje dat u hebt gelezen. Weet u? En schrijft u op wat u bijzonder heeft aangesproken uit een stukje bijvoorbeeld. Ik noem maar iets zo, als je Johannes 3 zou lezen. Misschien heeft vers 16 u het meest aangesproken. Maar er zijn ook andere versen in dat stukje. Toch? Dat je zou zeggen, oh, dit heeft me ook aangesproken. Ik heb dat keer op keer gelezen, maar ik heb dit niet zo verstaan. Weet je, de geest van God in ons, die openbaart ons ook Gods woord. En zodoende, geliefde, kunt u de dingen schrijven wat u het meest heeft aangesproken. En soms kunnen het heel kleine dingen zijn hoor. Maar het heeft tot u gesproken. En dan kunt u overdenken in alle rust wat u geleerd hebt van hetgeen u opgeschreven hebt. Want soms, door dat ding herhaaldelijk te lezen of te beluisteren, komt u tot inzicht. Je kiest verstand over zijn lezen, zijn arki, weet u. En dan een... kan je dus dat ook in je geest verbergen in je geest. Ik heb een drapje tot zijn tijd, toch? Dat je go baka te jere, want zijn baka, dat je tak, oh, mi be jere, als woord of garo be tak, zo ja. Weet u, wanneer mensen ook u in verleiding willen brengen, dan weet u ook van het woord van de Heer had gezegd. Persoonlijk, geliefde, moeten we enthousiast zijn over het bijhouden van een geestelijke dagboek. En ik beveel u het van harte aan. U zou dat boek nog verder kunnen uitbreiden naar eigen keuze, zoals het noteren van gebedspunten, boeken die u hebt gelezen, doelen en prioriteiten die u hebt in het leven, zijn allemaal dingen die u kunt toevoegen. En sinds we onze dagboeken gaan bijhouden, gaan we meer ervaren over het overzicht dat we gaan hebben in Gods woord. Want God gaat meer en meer diepgang geven uit zijn woord en in ons geestelijk leven. Een regelmatige terugblik in je dagboek zal je bovendien helpen het woord van God beter te onthouden. Ziet u? Ik zei het al. Vele malen lezen, vele malen mediteren of beluisteren als u niet kunt lezen. In een aantal maanden zult u versteld staan hoe uw geest gegroeid bent. Wanneer u een Bijbelgedeelte alleen maar doorleest, vervolgens bidt en daarna de Bijbel dichtslaat, kan het zomaar zijn dat je kort daarna al vergeten bent wat je hebt gelezen. Maar juist het opschrijven ervan bepaalt u extra bij wat u gelezen hebt. Uiteindelijk gaat het erom dat u het toepast in uw leven. Alleen het verzamelen van Bijbelkennis levert niet veel op. Het gaat erom dat u wat u daarmee doet. Weet je, het toepassen, hè? In uw leven. Alles wat we leren en doen is uiteindelijk tot eer van God. Nogmaals, alles wat we leren en doen is uiteindelijk tot eer van God. Alles wat we doen, uiteindelijk dan voor God beginnen voor opo God neem. Op die manier gaan we steeds meer op de Heere Jezus lijken. Bovendien geeft een geestelijke dagboek u de mogelijkheid om in één oogopslag te zien of u consequent bent in het houden van uw stille tijd, toch? En dit houdt u eerlijk. Je kunt zo zien, want dan ga je ook de datum noteren, toch? Ik heb zoveel van de 10e maand dit stuk gelezen. Ik heb de volgende dag ook dat gelezen. Zo. Maar, voor het laatst, dan gaat er een belletje rinkelen van. Ik lees mijn dingen niet regelmatig, mijn woord. Ik hou mijn stille tijd. niet regelmatig. Het gaat je helpen. Weet u, we moeten eerlijk zijn ook, toch? Want we doen het niet voor andere mensen, we doen het om de Here, voor onszelf. Ja, laten we dat goed verstaan. We doen het om de Here, om die relatie met Hem, maar we doen het voor onszelf. Geliefde, en als we nadenken over dit onderwerp, wil ik nog het volgende van Elisabeth George voor u citeren. Een geestelijke oefening waar ik van houd, is een dagboek bijhouden, zei ze. Elk woord dat je in een dagboek schrijft, moet eerst door je geest gaan. Nogmaals, elk woord dat je in een dagboek schrijft, moet eerst door je geest gaan, zei Elisabeth George eens. Ook als je een uitspraak opschrijft van iemand die je bewondert, of iets dat je hebt gelezen en niet wil kwijtraken of vergeten, banen de woorden van die persoon hun weg door je hart en denken voordat ze op de bladzijden van je dierbare dagboek terechtkomen. Dus het gaat eerst door je heen. En daarom moet omschrijven lauw Sani, toch? Schrijf belangrijk, Sani. Het brengt je gedachten. Het brengt je gedachten gevangen onder de gehoorzaamheid van Christus. Zoals 2 Korinthe 10, vers 4 tot 5 zegt. Toch? Geliefde, daar brengt het je gedachten. We hoeven alles te weten of zo, maar door het woord van God tot ons te nemen, echt de Heere vertrouwen voor het woord van Hem, dat het ons gaat helpen om ons een verstand te openen. Weet u? En alles wat daar niets daarmee te maken heeft, dus eigenlijk ons op een dwaalspoor gaat brengen, dat we het onder gehoorzaamheid van het woord van God brengen. 2 Korinthe 10 vers 4 tot 5. Ik ga het lezen voor u. Daar staat het, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Ja, vers 5, zodat wij de redeneringen en elke kans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God selecten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Hè? Ik ga het in een andere vertaling voor u lezen. In de basisbijbel voor u lezen. 2 Korinthe 10 vers 4 en 5. Laat me bij 3 beginnen. Daar staat er. Ik moet die dingen even horen. Ik moet die dingen voor u vinden. Om het in de basisbijbel te lezen. Ja, vanuit de basisbijbel te lezen. Zo, nu doet internet hier moeilijk. Maar geliefde, ik heb het daarnet gelezen. Ja, toch? MBG, ik heb een... ik weet niet, het doet moeilijk om open te gaan. Maar die vertaling die ik daarnet heb gelezen, is uit MBG. En het zegt ons dat onze wapen niet vleeselijk zijn. Ja, We gaan door een strijd, toch? Maar het is niet een vleeselijke wapen. Aan een onkofu, aan een onmofo. Weet u? Maar een wapen die door God gebruikt kan worden om de bolwerken van de vijand te slechten, te vernietigen. Zodat wij de dingen, de redeneringen, we weten wat de redenering is, hè? Iemand die zegt van, het is niet zo, de redenering, het is wel zo, het is niet zo. En al deze dingen die de vijand opwerpt tegen ons, hè? En elke schans, dus elk verzet die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, we gaan het vernietigen en elke bedenksel nemen we als krijgsgevangenen onder gehoorzaamheid aan onze Heere Jezus Christus. Ik groet voor vandaag, mijn tijd zit erop. Ik zeg tot de volgende keer met vrouw vandaag. Untamboom, tewantralesi. Dag.
1: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
3: Hallo.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.

Ik ben broeder Patrick Tang, van gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Ik geloof dat de Heere bijzondere dingen zal doen voor u en voor mij. Kom aan, gelooft iemand dat met mij vandaag? Amen. Telkens wanneer we naar Gods huis komen, moeten we komen met een verwachting. Amen. Iemand heeft het mooi gezegd. Expectation is the breeding ground of miracles. Expectation is the breeding ground of miracles. Amen. Wilt iemand een wonder van de Heer? Dan moeten wij het verwachten. Amen. Iemand zegt verwachting. Halleluja. Ik wil u vragen om met mij mee te prediken vandaag. Ik ga het niet lang houden, omdat ik ook geloof dat de Heer mensen wil bedienen vandaag. Dus als het goed is, zijn we ongeveer 20 minuten bezig met het woord. En dan gaan we daarna bidden. Zeg, God is goed. Mm-hmm. En hij is zeer te prijzen. Amen. U heeft gelijk. Amen. Laten we kijken naar enkele sleutels om van God te ontvangen. Laat me even voor de zekerheid checken. Zijn er een paar mensen die graag van de Heer willen ontvangen? Amen. Amen. Want ik kan me zo voorstellen dat we hier zitten omdat wij graag van de Heer willen ontvangen. Natuurlijk willen we de Heer aanbidden en koinonia met hem hebben. Aan de andere kant zijn er ook wat noden en behoeften. Amen. En hoeveel van u weten dat voor sommige dingen u alleen van de Heer kan verwachten? Sommige dingen, mensen willen het wel graag. Mensen hebben goede bedoelingen. Maar soms, op sommige gebieden schieten mensen tekort. Ja toch? Soms zijn mensen wel bereid, maar zijn niet in staat. Maar ik ben hier om u te zeggen, God is zowel bereid en hij is ook in staat. Gelooft iemand dat vandaag? Hij wil en hij is ook in staat. Hij heeft de means, hij heeft de middelen, hij heeft de resources om u tegemoet te komen. Hoe onmogelijk uw situatie dan ook lijkt, God heeft alles. We kunnen vinden in de Bijbel is een boek van sleutels. Het is een boek van principes. Het is een boek van oplossingen en antwoorden. Amen. En het is eigenlijk heel verbazingwekkend om te zien dat vele gelovigen eigenlijk op een of andere manier dingen verwachten van de Heer. En we verwachten dat het automatisch moet gebeuren. Terwijl de Heer ons sleutels geeft. Amen. Principes, heeft iemand gezegd, is Gods automatiseringssysteem. We gebruiken het en we mogen op basis van Gods woord een uitkomst verwachten. Is iemand met mij vandaag? Anders is Gods woord niet waar, toch? Anders klopt het niet. Maar ik geloof dat het enige waarop we kunnen staan vandaag is Gods woord. We kunnen niet staan op onze eigen woorden of op de woorden van mensen, maar we kunnen staan op Gods woord. Waarom? Omdat God niet kan liegen. De Bijbel zegt, hij is geen mens dat hij liegen kan. Dus Gods woord is waarheid. En we geloven dat wanneer wij de waarheid hebben gehoord, wanneer wij het verstaan,

De waarheid ons vrijmaken. Amen. Halleluja. Dan zal de waarheid ons vrijmaken. Iemand zegt vrijmaken. Vrij in uw financiën, vrij in uw emoties, vrij in uw mentale wereld, vrij in uw relatie, vrij in uw huis, vrij overal. Iemand zegt vrijheid. Halleluja. We gaan vandaag naar enkele sleutels. Vers 1 zegt het zo mooi. Hebreeën 11 vers 1 zegt, en vers 2 trok mijn aandacht toen ik het las. Vers 2 zegt, want door dit geloof, welk geloof? Door dit geloof. Hij refereert dus naar vers 11 door dat geloof wat hier omschreven is in vers 11. Door dit, is aan de oude een getuigenis gegeven. Wilt iemand te vragen? Amy, ben struggle, maar door de situatie. Halleluja. Mi ben awansan van vastgehouden in geloof. The Lord came through. Halleluja. Door dit geloof. En ik geloof met. Door dit geloof zal u een getuigenis produceren. Een getuigenis die de naam van de Heer zal verhogen. Halleluja. Vers 2 nogmaals. Door dit geloof. Halleluja. Want door dit geloof is aan de getuigenis gegeven. Dus wat is dit geloof? Dit geloof is dus de zekerheid van de dingen die wij hopen. Als u niet meer hoopt, dan is het eigenlijk afgelopen. Als er een paar hopeloze mensen zijn hier vandaag, wil ik u zeggen, er is hoop. Als u in een seizoen bent van hopeloosheid, wil ik u zeggen vandaag, er is hoop. Want we onderschatten het, maar sommigen van ons komen naar de kerk zonder hoop, hoor. Voor sommigen is het een soort verplichting geworden en eigenlijk een soort trouw. Want soms komen we in seizoenen waar we het niet meer zien zitten. Maar geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Wat hoopt u vandaag? Wat hoopt u? Het geloof is de zekerheid van die dingen die je hoopt. En het bewijs van dingen die u niet kan waarnemen met uw natuurlijke zintuigen. Dus dat wil zeggen, we leven niet op basis van wat wij zien, maar we leven op basis van wat wij zien met onze geestelijke ogen. Dat wil zeggen, we zijn geen gevoeligen, we zijn gelovigen. Come on somebody. We leven niet op basis van gevoel, of op basis van wat we zien, of op basis van wat we ruiken. Misschien die auto waarin u vandaag zit ruikt een beetje oud. Het ruikt een beetje boekoe. Maar u leeft niet op basis van wat u ruikt. U leeft op basis van wat u ruikt met uw geestelijke ogen. Iemand doet zo. U weet, een nieuwe auto ruikt op een bepaalde manier. Hè? Als die deur even gewoon open gaat, was het heerlijk zoet. Was sweetie smerie en nakkie. Huh? En sommigen van ons ruiken allerlei oude dingen. Maar ik ben hier om u te zeggen, u leeft niet op basis van wat u ruikt. U leeft niet op basis van wat u ziet met uw natuurlijke ogen. Maar u leeft op basis van wat u ziet met uw geestelijke ogen. Hey, pier uw ei, pier uw ei. Want uw ogen zijn te veel gepierd naar die dingen en die omstandigheden. Maar sluit uw ogen en begin uw geestelijke ogen te pieren. Is iemand met mij? Volgens mij is pieren tegenwoordig in het Nederlands woordenboek, hoor, als ik me niet vergis. Of zeg ik zomaar iets? Die pieren wel, hè? Maar niet dat pier. Maar mijn broeder en zuster, we kijken te veel naar de situatie en de omstandigheden, naar de symptomen, de ongemakken. Amen. En het is begrijpelijk, als iets u pijn doet. Als iets u pijn doet, if as so ik Quincy, dat is wat u voelt, dat is wat u ervaart. Maar het woord van God vraagt ons om dat te overstijgen. En dat geloofding wat we hier bespreken is niet een optie. Het is geen optie. Het is een must. In vers 6 staat het dat het een must is. Gaat u naar vers 6, Hebreeën 11 vers 6. Ik ben hier vandaag om uw geloof een beetje op te bouwen. Amen. Want als we geen geloof hebben, dan ontbreekt de basis. In Hebreeën 11.

0: 6 staat er. Laten we lezen vanaf vers. Laten we vanaf vers 5 lezen. Door het geloof is hij nog weggenomen, zodat hij de dood niet zag en hij werd niet meer gevonden. Want God had hem weggenomen. En dan vers B. Want voordat hij werd weggenomen, is er van hem getuigd dat hij God welgevallig was geweest. En dan zegt vers 6. Maar zonder geloof. Als geloof ontbreekt, is het onmogelijk. Aan hebben stang, aan een kang, in een mandwing, aan een rokko. Is het onmogelijk om hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Wel, als u het misschien was vergeten, de Heer bestaat. Hij is. En hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Dat wil zeggen, God beloont. De Heer is een beloner. Het is in zijn aard om te belonen. Maar er is wel een voorwaarde. Voor degene die hem ernstig zoekt. We kunnen vandaag tot morgen huilen dat wij de beloningen van God niet zien. Maar de vraag die eigenlijk gesteld zou moeten worden aan iemand die klaagt dat hij de beloning van God niet ziet is. Zoekt u hem ernstig? Of is het just a casual thing? Alleen op de zondag komt u en dan zoekt u. Een paar uurtjes. Maar wat doet u op de maandag, de dinsdag, de woensdag? Bent u aan het zoeken? Bent u aan het bidden? Bent u het woord aan het bestuderen? Bent u de beloftes van God aan het bestuderen? Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoekt. Het is onvoorstelbaar dat sommige mensen niet geloven dat God bestaat. Maar hij bestaat. Hij is een redder. Hij is de verlosser. Hij is de voorziener. Hij is degene die een weg baant waar er geen weg is. Hij is onze geneesheer. Hij is degene die ons helpt. Zijn heilrijke rechterhand is met ons. Hij is degene die ons licht geeft. Hij is degene die deuren opent. Hij is degene die deuren sluit. Hij is degene die mogelijkheden creëert. Hij is degene die ons beschermt. Hij is onze redder. Hij is onze verlosser. Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Ik profeteer dat iemand vandaag een beloning van hem zal ontvangen in Jezus' naam. Halleluja. Dus mijn broeder en zuster, wanneer we praten over geloof, is het niet een optie. Het is een must. Wanneer ons geloof wankelt, wanneer u ervaart dat uw geloof een beetje wankelt, zoek de Heer. Lees het woord. Luister naar het woord. Want de Bijbel zegt dat geloof komt door het horen van het woord van God. Dus wanneer dat geloof wankelt, even ziet dat jij digge. Als je ziet dat je nieuws hoort en je begint te beven, hoor het woord van God. Bent u met mij vandaag? Hoor het woord van God, want geloof komt door het horen van Gods woord. Amen. Nu, laten we kijken naar 2 of 3 dingen die wij, 2 sleutels om van de Heer te ontvangen. Laten we gaan naar Johannes 2. U kent het verhaal van Johannes 2, gegarandeerd. Het is waar Jezus water veranderde in wijn. Iemand zegt verandering. Gelooft u de Heer voor een verandering vandaag? Kom on, gelooft u de Heer voor een verandering? Kijk, als u geen verandering nodig hebt, dan blijft u gewoon precies zo. Maar voor degenen die een verandering nodig hebben, gelooft u de Heer vandaag. Amen. Amen. Ja, toch, sommige mensen willen gewoon blijven. Het is goed zo. Maar dan heb je een andere groep die zegt, nee Heer, ik heb een verandering nodig. En dit verhaal, we gaan het niet helemaal lezen, maar dit verhaal is dus een hele bijzondere. Het is eigenlijk het eerste wonder dat de Heer Jezus Christus gaat doen. En hij komt op een feest, een bruiloft, een trouw. En op den duur, awing ba, a laundry. En er is wijn nodig. Ja toch? U kent het verhaal. Als u dat verhaal niet kent, gaat u alsjeblieft lezen Johannes 2. En Jezus is lekker op het feest aan het genieten. was totaal niet van plan om een wonder te doen. Maar had je dus Jezus aan de ene kant en Maria aan de andere kant. En Maria kwam tot Jezus en zegt, want hoogstwaarschijnlijk had Maria een openbaring dat Jezus bepaalde dingen kon doen. Dat Jezus bepaalde dingen kon regelen. Come on, gelooft u dat Jezus bepaalde dingen kan doen? Dus eigenlijk begint het eerst bij een soort bewustzijn. Amen? Dat we bewust zijn dat Jezus Christus het onmogelijke kan doen. Geen enkel probleem is te groot voor hem. En het begint bij het bewustzijn. Het begint bij een weten dat die situatie anders kan. Het begint bij een weten dat ik niet in die situatie hoef te blijven. Dit is niet het einde. Atori nog baete. Er is een andere mogelijkheid. Er moet een uitweg zijn. Come on somebody. Er moet een uitweg zijn. Hoe beroerd die situatie dan ook is. Er moet een uitweg zijn. En Maria had die openbaring van Jezus Christus. En Maria gaat naar hem toe. En Maria zegt, Jezus, er is geen wijn meer. En Jezus zegt, mevrouw, eigenlijk is mijn uren nog niet gekomen. En alsof Maria Jezus Christus negeert, keert ze zich naar de dienaren. En in Johannes 2 vers 5 zegt zij, wat hij u ook zegt, doe dat. Kijk naar iemand en zeg, nou was roto. Is een sleutel. Hoe zou dit huwelijk eruit hebben gezien als Jezus een opdracht had gegeven en ze hadden het gewoon niet uitgevoerd? Die hele bron van dat wonder is daar. Degene die dat wonder kan verrichten is daar. Hij is tot uw beschikking. Maar de vraag is, dat advies van Maria, hoeveel van ons volgen dat advies op? We willen wel heel graag dat wonder. En ik ben niet hier om u pakslaag te geven. Ik ben hier om u te bemoedigen, mijn broeder en mijn zuster. Ja? Oké. Okay. Dus mina dejas of gip chow chap. Of chow chow van je karasan. Maria zegt aan die mensen, wat hij u dan ook zegt om te doen, doe dat. Hoe zou dit huwelijk er hebben uitgezien als ze gewoon niet zouden doen wat Jezus zei? Kan het zo zijn, mijn broeder en mijn zuster, dat uw wonder binnen handbereik is? Kan het zo zijn dat uw wonder heel dichtbij en nabij is? Dit is geen kwestie van, is Jezus in staat het te doen? Dit is een kwestie van, wil je doen wat hij zegt? Want soms willen wij graag dat wonder en we bidden urenlang, dagenlang, zelfs jarenlang voor dat wonder. Maar wanneer de Heer zegt om iets te doen, doen wij het niet. Wat hij u dan ook zegt om te doen, nou precies dat in doen. Iemand heeft iets moois gezegd. De persoon zei, het is niet genoeg om je uiterste best te doen. Ik heb roko, ik heb sweaty, ik heb haswa, ik heb sugar. Maar het is niet genoeg. Weet u wat we moeten doen? We moeten doen wat nodig is. Wat hij zegt om te doen, het zou wat mooi zijn als hij ze had gezegd, hey, ugotek den vat, breng ze hier en vul ze met water. En dan waren ze andere dingen gaan doen. Hard werken, zweet, alles. Dat wonder zou uitblijven en ze zouden gefrustreerd zijn en klagen de hele dag dat het wonder is uitgebleven. Maar hadden ze gedaan wat er is gevraagd om te doen. Mijn broeder en mijn zuster, in sommige wonderen van de Heere moeten wij zelf een bepaalde rol spelen en doen wat wij moeten doen,
1: zodat hij op zijn beurt kan doen wat wij zelf eigenlijk niet kunnen doen, wat hij alleen kan doen. Maria zegt, wat hij u dan ook zegt om te doen, doet dat. Doe hij iets anders, doet dat. Bent u met mij? Iemand zegt amen. Ik denk ook aan het verhaal in 2 Koningen. 2 Koningen 4. En we gaan het niet lezen, maar lezen thuis. 2 Koningen 4 vanaf vers 1 tot 7. Waar een weduwe in diepe schulden was. De meeste... Vaak genoeg wanneer mensen een probleem hebben, willen zij heel graag dat jij dat probleem oplost. Dus wanneer iemand komt naar je toe en begint te klagen, hey, maak een probleem, willen ze eigenlijk een instant oplossing van jou. Want ik kom naar jou met dat probleem, jij moet dat probleem oplossen. En zo kwam deze weduwe bij Elisa, de profeet, want ze zat diep in de schulden tot op het punt dat de zonen verkocht zouden worden. Bent u met mij? Ze had alles al verkocht. Ze kon die schuld niet betalen. De zonen stonden op het punt om verkocht te worden. En ze kwam bij Elisa. En Elisa vraagt haar, wat moet ik voor je doen? En ze begint te praten. En Elisa zegt, wat heb je in je huis? Oké, je hebt een beetje olie in je huis. Ga naar je buren en leen heel veel vaten. Dus Elisa heeft niet dat probleem voor haar opgelost. Elisa heeft er een instructie. Iemand zegt instructie. Elisa heeft er gezegd om iets te doen. En ze heeft het gedaan. Ze is vaten gaan lenen en niet weinig. En je moet je voorstellen, ze heeft wat energie erin moeten zetten. Hoe komt het dat we een generatie hebben van gelovigen die eigenlijk een soort entitlement mentaliteit hebben en eigenlijk gewoon zitten en verwachten dat het uit de hemel valt? Bent u met mij? Maar die vrouw moest iets doen. Zoals Maria had gezegd, wat hij u dan ook zegt, doe dat. Dus kan het zo zijn dat we bidden, constant, maar gewoon niet, as a matter of fact, dat hele gebed zou in de meeste gevallen een instructie moeten produceren. Bent u met mij? Dus ik zou graag aan u willen zeggen, hey, dat ding komt makkelijk en automatisch. En niet dat dat ding altijd moeilijk hoeft te zijn. Soms is het een simpele instructie om op te volgen. Een simpele instructie kan uw doorbraak ontketenen. Een simpele instructie. Laat die persoon los. Maar Heer, het is moeilijk. Geef een bepaald bedrag. Heer, het is moeilijk. Maar dat ben je. Dat je nou aan Asani. Bent u met mij? De Heer had me een instructie gegeven een jaar tijd. Hij heeft me gezegd om op een bepaald. Of ons, mevrouw en ik. Om een bepaald protocol te volgen. Als het gaat om geven, geld geven, money. En we hebben letterlijke increase gezien. Omdat we dat protocol hebben gevolgd. Bent u met mij? Iemand zegt amen. Dus wat hij u dan ook zegt om te doen, ook al lijkt het raar, ook al is het makkelijk of moeilijk, doe precies dat. Als hij u zegt, ga naar die broeder om hem te bemoedigen. Ja, maar ik zelf heb bemoediging nodig. Ja, maar ga naar die broeder om hem te bemoedigen. Ja, maar misschien heeft hij een probleem. Maar ga naar die broeder om hem te bemoedigen. Als hij u zegt, geef die buurvrouw 100 SRD. Ja, maar gado misref ab money van nodig. Hey, als de Heer je een instructie geeft, als hij je vraagt om iets los te laten, is het omdat hij iets groters voor u heeft. Bent u met mij? Dus wat hij u dan ook zegt om te doen, doe dat. Halleluja. Andere sleutel, activeer uw verwachting. We hadden het al over verwachtingen. Amen. Ga naar Matteüs 9 vers 20. Hier praat hij over die bloedvloeiende vrouw. En deze bloedvloeiende vrouw, de genezing van deze bloedvloeiende vrouw, is een hele bijzondere, omdat eigenlijk er niet echt een direct contact was, zoals bij de anderen, waarbij Jezus de handen oplegde,
0: of waarbij Jezus rechtstreeks een woord sprak. Maar deze vrouw heeft de verwachting zodanig gecharged dat ze niet nodig had dat Jezus er aanraakte. Ze heeft letterlijk, heel letterlijk en figuurlijk, die kracht uit Jezus getrokken. Heeft iemand kracht nodig vandaag? Als u uw verwachting charged, dan kunt u die kracht uit hem trekken. Of u nog genezende kracht nodig heeft, voorzienende kracht nodig heeft, wat u dan ook nodig heeft, u kunt het trekken eruit. Amen. Laten we het snel lezen. Matteüs 9, vers 20. Matteüs 9, vers. Laten we lezen vanaf vers 20. En zie, een vrouw die reeds 12 jaren aan bloedvloeien leed, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. Want, zeide zij bij zichzelf, indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn. Maar Jezus keerde zich om, zag haar en zeide, houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af. Misschien heeft u het gemist, maar hoe heeft deze vrouw de verwachting gecharged? Ze zeide bij zichzelf, indien ik slechts zijn kleed aanraak. Ik weet niet of deze vrouw referentie had, of ze dat eerder had gezien bij iemand die Jezus had aangeraakt en die persoon is genezen. Ik weet het niet. Maar op een of andere manier had ze een soort openbaring en heeft ze tot zichzelf gezegd. Ze zei tot zichzelf, indien ik hem aanraak. En in de Amplified staat er, ze zei continu aan zichzelf. Indien ik zijn kleed aanraak, zal ik genezen worden. Broeder en zuster, ik weet niet wat u nodig heeft, maar wanneer u naar de dienst komt, im set yous refi. Im prepareer yous refi. Im set is ref kom. Voordat u naar de dienst komt, voordat u ergens voor gebed gaat, als u bijvoorbeeld straks komt voor gebed, prepareer je schreven en zeg tot jezelf, indien ik zijn kleed aanraak, zal ik behouden worden. Indien ik zijn kleed aanraak, wanneer ik naar voren kom en er wordt voor me gebeden, zal ik mijn genezing ontvangen. Wanneer ik naar voren kom en er wordt voor me gebeden, zal ik mijn doorbraak ervaren. U moet een beetje beginnen te praten en hou uw mond niet dicht, maar praat tot uzelf. Mensen hoeven het niet te horen, maar praat tot uzelf. Wanneer ik ga naar het gesprek, in de naam van Jezus, Mitori Olusu.
2: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
3: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.

0: Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 1 uur.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: 3, 2, 1.
3: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
4: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
3: De Happy Hours.

0: Maar dat je zegt, zo alsof het onmogelijk is, jongen.
1: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
2: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

Yes, en een hele goede middag, goedemiddag. Het is 3 over 1 en dat wil zeggen dat het tijd is voor een nieuwe aflevering van de Happy Hours. Ik val nog steeds in voor onze lieve broer daar in Barbados. Broeder Leandro. Welkom en goedemiddag nogmaals. Voor degenen die erbij zijn aangeschoven. Mijn naam is Ian Moerasim en ik ben vandaag uw presentator voor wat betreft dit mooie programma. The Happy Hours. Live on the 94.5 FM. We groeten vanuit de stadionlaan nummer 7. Welkom. 15 september. 4 over 1 in Swedish Ranang. Ja, en mijn kick-off die staat ook ready. En we starten met het liedje Let Go, Let God.

Ja, en de lijnen staan open. U mag bellen op het nummer 422-650. En natuurlijk mag u ook appen op het nummer 875-5358. Hier onder 94.5 FM gaan we samen radio maken met elkaar. U weet inmiddels al dat er een dat onze uitzending niet helemaal helder is. Er is gekraakt. En dat komt ook vanwege onze zender. Onze eigen zender die is momenteel niet in gebruik. Die moeten wij herinstalleren. Maar om dat te kunnen doen hebben wij bepaalde hoe zeg je dat, benodigdheden nodig. Bepaalde onderdelen die zijn besteld. Dus we moeten nog even wachten, blijven jullie bidden voor een spoedig herstel. Dus we hebben een andere zender die momenteel in bruikleen is. Dus onze verontschuldigingen, maar het goede nieuws is dat wij onze livestream hebben. Dat is www.shalomsuriname.com. Dus u kunt altijd nog luisteren via livestream. Dat is dus de bedoeling. Dat wij beetjes bij beetjes overstappen. Het volgende nummer waarnaar we gaan luisteren is Game Changers van Ada.

En onze broeder Fredio, die zegt goedemiddag radio. Radio Shalom. En alle luisteraars die vandaag afgestemd zijn op de Radio Shalom. Hij heeft zijn zin niet helemaal afgemaakt. Maar no problem, ik begrijp wat u bedoelt. Maar hoor, een hele goedemiddag, Fredio. En vandaag is Fredio jarig. Van harte gefeliciteerd, Fredio. Fredio is vandaag 20 jaar geworden. Van harte, harte gefeliciteerd, mi brada. En geniet van jouw jaardag. Laten we Fredio de felicitaties toebidden.

0: Shalom, shalom. Een gezegende, productieve dag aan al... Aan het gehele koninklijke familie van Suriname. Namens de groep kunstenaars van Atelier. Ook op Pipi Crafting Blog. Ja, familie Merto Wirio. Goedemiddag en blessings. Geniet van de happy hours. En de technici die geeft ook aan. Als u een gekraakt hoort op de radio. Via livestream. Gewoon even snel jouw browser refreshen. En dan komt het weer helemaal goed. Hey, hey, hey. En ik kreeg een speciale app binnen. Ik groet Ian vanuit Brokkepondo Resort. Aan ons spot toe te drapen. Via internet. We hebben ook een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Hoi, hoi. Tot wie spreken wij?
1: Kan je mij goed horen? Kan je me goed verstaan?
0: Jawel, ik hoor u.
1: Huh?
0: Ja, ik hoor u.
1: Want ik hoor je nauwelijks hoor.
0: Ja? Oké, maar u kunt uw zegje doen.
1: Kan ik doorpraten?
0: Jawel, jawel. Ja.
1: Of moet ik neerleggen?
0: Nee, u kunt doorpraten.
1: Huh?
0: U kunt doorpraten.
1: Ik versta niet.
0: Hoort u mij?
1: Ik versta niet hoor. Ik versta je niet.
0: Oké, geen probleem.
1: Nee, maar ga me niet afbellen.
0: Ja, en jammer genoeg hoort de beller ons een beetje slecht. Ik weet niet precies waaraan dat ligt. Maar hopelijk luistert de technici mee. Mijn verontschuldigingen. Radio is 26 geworden. Misschien 20 plus jazzo, dus Birika, tek na 20 jaar hier rond. Maar 26 jaar, mi brada. Van harte gefeliciteerd met je 26e jaardag. En geniet ervan. Mogen de Heer je rijkelijk zegenen. En je machtig gebruiken. Zodat je tot zegen kan zijn voor zijn koninkrijk.

7555358 is het nummer waarop u kunt appen. Als u wilt bellen, bel liever op het nummer 8755358.

Zuster Sietje uit Den Haag. Die zegt goedemiddag broeder Ian en shalom familie. Felicitatie aan ieder die wat te vieren heeft vandaag. Een gezegende uitzending. Den Haag luistert. Het is de goedertierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn. Prijs de Heer. Zuster Sietje stuurt de blessings voor alle luisteraars. Klaagliederen 3 vers 22.

0: De groetjes aan al de luisteraars, waar je nou ook bent. We krijgen een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, broeder Ian.
0: Dag, mijn lieve zus. Mama Florence, hoe gaat het met u?
1: Helemaal, helemaal. Het gaat, dank de Heer. En met u?
0: Ja, ik go rustig. Mijn werpje is om, ik go.
1: Ik go. God heeft kracht.
0: Amen.
1: Mm-hmm. Ik groet alle luisteraars. Happy Hour. Laten we de Heer danken onder alles. En laten we blij zijn.
0: Amen.
1: Want de vreugde des Heeren is onze kracht.
0: Amen. Dat is zo.
1: Dan zetten we onze kracht elke dag weer opnieuw om verder te gaan.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: Elke dag is er nieuwe uitdagingen. Zijn nieuwe zorgen. Mm-hmm. Ja, we maken ons zorgen, maar we danken de Heer.
0: Ja. Ja.
1: Hij zorgt altijd voor de uitkomst.
0: Amen. Zo is dat.
1: En ik wil alle jarigen feliciteren. Mm-hmm. En ieder die wat te vieren heeft. Ja, bongo bongo blessie. Congratulations. We danken de Heer. En een bijzonder persoon is vandaag jarig.
0: Zuma.
1: A great man of God. Our beloved apostel Rema. Stefan Rema is vandaag jarig.
0: Ja.
1: En mijn geestelijke vader, geweldige man God, man van liefde, een sociaal bewogen man en man God. En we danken de Heer voor hem. Mm. En samen willen we de Heer danken, we willen de Heer danken voor zijn genade, zijn gunst bewijzen, zijn trouw, zijn liefde al die jaren op zijn leven.
0: Yeah.
1: En de komende jaren, we bidden voor gezondheid.
0: Ja.
1: Heel veel kracht, wijsheid in het werk wat hij doet, waarvoor de Heer hem heeft geroepen. Hij staat voor heel veel uitdagingen, maar we bidden en we danken de Heer dat de Heilige Geest hem zal blijven leiden in het werk.
0: Yes.
1: Namens Logos International, namens mij en namens Suriname. Feliciteren we dan. Bogo bogo blessie, apostel Rema. Ik weet niet of u luistert. Waar u ook mag zijn. En we houden van u. En we danken de Heer. Draai een mooie Polonaise voor hem. Want hij houdt ook van dansen, hoor.
0: Ja, mevrouw. Ik heb op zijn status gezien vandaag. Dat hij dansie.
1: Bye, oké, okay, Suriname was dat. So, we zouden het met hem maken. So, dat zou we dansen aan je. Maar ja. Ja. Hij heeft het anders gedaan dit jaar.
0: Ja,
1: het mag.
0: Ja.
1: We zijn blij met hem. Draai een mooie Polonaise. En daarna dan gaan we de Heer samen met hem danken. Dat draai je even van Theo Beloud. Ik wil u danken. Hij houdt ook van dit plaatje. En deze twee plaatjes.
0: Welke van Theo Beloud?
1: Ik wil u danken.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, graag.
0: Oké, okay, komt in orde.
1: En dan nog een hiep, hiep, hiep, hiep.
0: Hoeree!
1: Na je day. Ook van al de andere hoor. Die jaar hadden jullie niet jaloers. Maar genieten jullie van jullie dag.
0: Aha.
1: En danken de Heer is genade. Toch, danken voor gezondheid. Dat je mag leven. Je bent een jaartje ouder geworden. Ik zou springen in de lucht hoor. Want weet je hoeveel mensen deze dag, zo wensen dat ze deze dag konden meemaken.
0: Ja,
1: maar ja. Maar daarom moeten we elke dag de Heer danken. Dat we een nieuwe dag mogen aanschouwen.
0: Zo
1: het is alleen maar zijn genade. Ik dank de Heer. Hè?
0: Zo is dat, ja.
1: Ik ben hem heel erg dankbaar. Het is een gunst bewezen dat we niet zijn omgekomen. We mogen leven.
0: Ja.
1: Maar ik ben door. Mensen, bellen jullie. We vieren samen het feest. En dag mijn geliefde broeder.
0: Dag,
1: en een fijne middag verder.
0: Ook
1: ja hoor, groetjes daar.
0: Blessie.
1: Ja, doei. Blessie.

Die spreekt de felicitaties uit aan onze welbekende broeder Steve Rijmen. Die hoort u ook vaker tijdens The Best Is Yet To Come om 12 uur. Dus we danken de heren voor deze bijzondere mannen gods die ons opbouwt. En we bidden natuurlijk dat hij nog meer kracht, wijsheid en inzicht mag ontvangen om zijn bijdrage te mogen leveren aan de Surinaamse samenleving. Het is nog steeds de happy hours. Het is momenteel 21 minuten over 1. En we luisteren naar Ellie Kim, Koffie met Armor.

Goedemiddag, mijn broeder. God zegen en een felicitaties aan iedereen die wat te vieren heeft. Keep doing God's work. God is good. Graag het liedje Mighty Name of Jesus. Groetjes van broeder Mikael.

Goedemiddag, broeder. Gezegende dag toegewenst aan ieder. Ik wil een lied aanvragen bestemd voor Micha With. Hij is jarig vandaag. Felicitaties komen van familie Panka en With. Het lied heet Mijn Grootste Mattie, gezongen door Starzy Love. Alright, komt helemaal in orde.

يا ان جانا ماين جبريل دون سنه خايمه مي فيو مي فيو Goedemiddag broeder Ian, een gezegende dag aan iedereen die jarig is. Dat is van Ignacia en Ignacio. Ik zie geen naam hier zo. Maar dank u wel van harte voor uw WhatsApp bericht.

0: We hebben een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending. Hallo. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, hoort u mij?
1: Hallo.
0: Ja, nee, die hoort mij. Onze vaste lijn doet het niet zo goed. Bel toch liever op het nummer 875-5358.

You're still listening to 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. There's no stage, the happy hours. We zijn bijna een half uur al in de uitzending. Dat wil zeggen dat we nog een half uur te gaan hebben. (8) 7 5 5 3 5 8 is het nummer waarop u kunt appen. En het nummer waarop u kunt bellen is ook 8 7 5 5 3 5 8. Zodat wij dan een goede gesprek kunnen houden. Want onze vaste lijn doet het niet zo goed.

Yeah, and that is J-Ron, he sang the Caribbean Christian. Major soca vibes. Yes, we gaan nu over tot, even kijken, Positive Ma van Mighty Healer. Nee, Mighty Healer van Positive, ik zeg het omgekeerd.

niet alleen ziekte hield hij. Maar ook de gebroken harten. Hij is de geweldige heelmeester. En dat mag ik zelf ervaren. Dat mocht ik zelf ervaren. En nog steeds ervaren. Dus ik praat niet uit andere mensen hun ervaring. Maar uit eigen ervaring. En als je uit eigen ervaring praat. Dan kan je echt gewoon menen hetgeen dat je zegt. Want soms zingen we liederen. En we weten niet eens wat het is. Of hoe het is. Om echt door een bepaalde periode of situatie heen te gaan. Maar als je echt hebt meegemaakt. Van hey, Nagado, je hebt me uit de strijdisie. De Heere heeft mij genezen. Was misschien echt gewoon doodziek. En je moet eruit dat put dat hij. En wanneer je dan gaat zingen, dan heeft het extra en echte pure betekenis.

0800-875-3558 is het nummer waarop je kunt appen. Livestream op het website, op de website www.shalomsuriname.com. Voor degenen die het nog niet wisten, er is inmiddels een app gecreëerd. Een applicatie die je kan downloaden via de website. Dus ga even snel op de website en download jouw applicatie even snel. En dan kan je ook naar TV kijken via de applicatie. En dat was El Shaddai Music met Talk and Do. En we vervolgen met Samuel Folabi met Ebenezer.

0: somebody. It's time to move your body.
1: Ja, en het is Fake Lucas. En Fake Lucas, Lady Audrey, zingen All Night.

De groeten aan iedereen die luistert aan de 94.5 FM. En www.shalomsuriname.com. Waar u nou ook bent, bent u nou aan het werk. Nog even volhouden. Het is zo meteen 3 uur, zo meteen 4 uur. We mogen gewoon weer lekker naar huis. Luister even naar Radio Shalom. En vergeet even dat je aan het werk bent.

Het is kwart voor twee. Dat wil zeggen dat we nog maar een kwartier met elkaar hebben. U heeft dus nog maar een kwartier om uw WhatsApp-bericht te sturen op het nummer 875-5358. U mag appen, u mag groeten, u mag bemoedigen, u mag feliciteren hier op de 94.5. Your daily inspiration. And not just radio. It's the B.O.B. Bounce. And it's about to get real. Let's go. It's about to get real.

niet te vergeten, vraag je pokus aan. En dan spelen we ze af om 2 uur. De felicitaties aan al de jarigen. Aan ieder die vandaag wat te vieren heeft.

Ja, inderdaad, we zijn gezegend. Gezegend om de Heer te kennen. Gezegend om een kind te mogen zijn van de Heer. Een burger te mogen zijn van zijn koninkrijk. Dat is onze nieuwe identiteit. Gezegend zijn. En dat me gelijk denken aan zuster Michelle Afzende. Zolang je de vraag van Eva Waka. Sisa, hoe gaat het? Ze zegt, I am blessed. And I'm highly favored. En inderdaad, we zijn heel erg gezegend. En ik denk dat we het meer gaan moeten uitspreken. En de zegen uitspreken over elkaar. You are blessed, I am blessed, we are surely blessed. Elkaar moeten we minder gaan vervloeken. Minder negatieve dingen gaan zeggen over elkaar. Maar we moeten elkaar echt gaan zegenen met onze tong. Want woorden hebben echt kracht hoor. In plaats van die kossie. Blessa trawanjer hè. Ook toe in Afrikaer hè. Misabi moeilijk, ik weet het, is moeilijk, misabi. Maar met de Heilige Geest is het mogelijk. Want de Heilige Geest gaat tegen in het cultuur van de wereld.

Hij was inderdaad gezegend hoor. Soms hij was zo gefocust op. We concentreren ons zoveel op de negatieve dingen. De dingen die we niet hebben. En dan vergeten we de dingen dat wij wel hebben. Ja, soms zijn we zo gefocust op. Ja, we willen een andere auto hebben en dit en dat. We willen een de mooiste of de nieuwste telefoon hebben. En je vergeet dat je al een. Het feit dat je al een telefoon hebt. Is er reden genoeg om dankbaar te zijn? Is er reden genoeg om te zeggen: hé, ik ben toch wel gezegend hoor. Want je hebt andere mensen die het niet eens hebben.

Het is 7 voor 2. Dat wil zeggen, we hebben nog echt maar 7 minuten. We komen aan het eind van deze editie van de Happy Hours. Bijna wilde ik zeggen morning move. Ik ben nu zo gewoon. Zo gewend. Om de morning move te presenteren. Waardoor ik zelfs in de happy hour de morning move wil aanhalen. Dus mijn verontschuldiging hoor. Maar elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 1 tot 2. Zijn we live. Waarbij je dan mag groeten, mag bemoedigen. Je mag bellen om te feliciteren. Je mag appen op het nummer 8755358. Onze vaste lijn doet het niet zo goed. Maar wij accepteren wel telefoontjes. Via WhatsApp. Goedendag, mag ik een lied aanvragen voor mijn broertje Micha die vandaag jarig is. Het lied heet Mijn Grootste Mattie, gezongen door Starzy Love. Dank u. Er zijn een aantal mensen die vandaag Starzy Love aanvragen, man. Mijn Grootste Mattie. En minu, je rap ook wel dat in, dus ik ben benieuwd. Komt helemaal in orde, hoor.

still listening to 94.5 FM. Radio Shalom. www.shalomsuriname.com. We gaan richting het einde. Waarbij we dan gaan moeten afsluiten. Maar blijf nog steeds afgestemd. Ga niet weg. Blijf hier onder 94.5. Blijf afgestemd voor die pokus. Die zijn aangevraagd. Blessings, broeder Ian, mag ik een paar plaatjes? Blessings aan de Shalom familie. We krijgen een lijst van zeker 5 liederen. Oké, ik doe mijn best.

Hey, maar dank u wel voor het luisteren. Het is momenteel 2 voor 2. Ik ga er vandoor. De naam is Ian Mourazem. En ik was vandaag uw presentator. Wat betreft de happy hours. Soso lobby, soso blessie. Rest mij nog te zeggen. We love you, naga de lobby voor Mazra. Ik zeg bye bye. Zwaai zwaai. Ciao ciao. Tot morgen, zo de heren wil. Doei doei.

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, naskip, nafiu.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Boy, mi clara ozo. Mala sa obo preis. Plus abe check ko smara. Ame suku kwaliteit toch.
5: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Da sa dati.
5: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tulis mi tegi ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Mi bo verfa een verfi er. Verfi, by Historex.
6: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw, keeping us in touch.
7: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenkiel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heere met ons.

met geheel mijn hart. Ik dank u, Jezus. Ik prijs uw naam. Ik dank u voor alles wat u voor mij heeft gedaan.

ander mens, geheel anders. Hij maakte mij tot een beter mens. Ik geef hem dank, ik geef hem eer. Alle glorie komt hem toe. Hij

wat u voor mij heeft gedaan. Ik heb Jezus in mij, de Heilige Geest die me leidt. Ik geloof in hem, ik vertrouw op hem. Hij stierf voor mij aan het kruis. Hij nam mijn zonden op hem.

0: and I'll find you.
1: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
2: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
3: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. Doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
1: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
1: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage-medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
0: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
1: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
0: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: Beininon. Shup, shup, tururutu.
1: Internetten, fast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected à la se.
1: Connected na osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected à la se. Enjoy affordable connectivity.
1: Keeping us in touch.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
4: Zranazani Naskip Navio.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani Naskip Navio.
6: Enter his gates with Thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heren met ons.

0: bendiga. Cristo te ama. Amén. Let's go.
1: And cut.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Iemand schreef eens: liefde is blind, maar het huwelijk opent je ogen. En zo is het. In het huwelijk ontdek je bij elkaar de minnetjes, de onvolkomenheden. Trots bijvoorbeeld, waardoor vergeving vragen een probleem is. Of egoïsme, waardoor niet aan de ander wordt gedacht. Of ongedisciplineerd zijn, waardoor de ander gestrest raakt. Of veel eisend of chagrijnig zijn, waardoor de ander uitgeblust raakt. Of een scherpe tong, waardoor de angst de ander om het hart slaat wanneer je begint. Of een pietje precies, waardoor de ander moedeloos wordt. Erken de minnetjes. Bespreek deze trekken met je partner. Zoek u masra en vraag om hulp als jullie er niet uitkomen. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: zo verkondig ik het evangelie.
1: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Hallo Happy Kid, hoe gaat het met jullie? Het is Happy Kid time, kom er gezellig bij. Ik ben zuster Yolanda. Vandaag doe ik de vertelling. Thema van de week is God wil ook jou gebruiken. En vandaag vertel ik jullie over Jozef. Jacob had 12 zonen, maar hij hield het meest van Jozef. Hij gaf Jozef een speciale felgekleurde jas. Jozef zijn broers waren jaloers op hem. Ze haatten hem. Jozef was lief en gehoorzaam. En hij kreeg dromen. Om goed gras voor de schapen te vinden, brachten de broers de schapen vaak heel ver weg. Ze moesten op schapen letten. Op een keer waren ze zo lang niet thuis en hun vader was onrustig. Hij stuurde Jozef om te kijken hoe het met hen was. Happy Kids, de broers waren jaloers op Jozef en dat is toch slecht? Dat is zonde. Als je eenmaal weet dat iemand jaloers is op je, moet je toch wel voorzichtig zijn. En veel praten tot God. Haten mag niet. Als kind van God moet je ook je vijanden lief hebben. Dus praat tot God. Blijf dicht bij God als je weet dat anderen jaloers zijn op je. Happy Kids, weten jullie wat de broers van Jozef deden? Toen ze Jozef in de verte zagen aankomen... Ze wilden Jozef doden. Maar Ruben zei nee, dat mag niet. Laten we hem in die put gooien. Ze bedachten al gauw een lelijke plan. En toen Jozef dichtbij was, pakten ze hem vast. Ze trokken zijn jas uit en gooiden hem in een diepe put. Ze zeiden goed voor hem. We laten hem daar. We laten hem nooit meer uit. Happy Kids, mag dat als kind van God? Nee. Jozef was nu helemaal alleen. In een donkere put. Niemand wist dat. Happy Kids, was Jozef werkelijk alleen? Wie zag hem wel? Wie hoorde hem wel? Ja, de Heere God. De Heere God wist dat Jozef daar was. Jozef was dus niet alleen. De broers besloten om Jozef te verkopen. Dat is toch gemeen, Happy Kids? Je eigen broer verkopen? Dat doe je toch niet? Ze haalden Jozef uit de put en verkochten hem aan vreemdelingen. Ze dachten, zo, het is afgelopen met hem. Afgelopen met zijn dromen. We zien hem nooit meer terug. Maar de Heere God zag Jozef wel. Happy Kids, de Heere God wilde Jozef gebruiken. De Heere God was bij Jozef. Weet je wat de broers van Jozef deden? Ze hadden een schaap geslacht en ze hadden daarna de jas van Jozef met bloed besmeerd. Vader Jacob wachtte thuis op Jozef. Hij maakte zich zorgen. Weet je wat de broers deden? Zo gemeen. Ze gingen met die jas naar hun vader. En tegen hun vader zeiden ze, vader, is dit niet die jas van Jozef? O, vader Jacob schrok. Hij dacht, Jozef is dood. Een wild dier heeft hem opgegeten. Vader Jacob was heel verdrietig. Jozef, de zoon waarvan hij zoveel hield, leefde niet meer.
Maar Jozef was niet dood, happy kids. Hij leefde nog. Hij was in een ver land, Egypte. De vreemdelingen hadden hem daarheen gebracht. Ze hadden hem verkocht aan een rijke man. Hij heette Potifar. Potifar maakte Jozef de baas over alles wat in huis gebeurde. Happy kids. Volgens de broer was Jozef ver weg en alleen. Maar Jozef was nogmaals niet alleen. God was er. God zorgde voor Jozef. En God wilde Jozef gebruiken. Happy kids. Morgen vertel ik jullie verder hoe God Jozef heel machtig heeft gebruikt. God was Jozef niet vergeten. We gaan de Bijbeltekst van de week herhalen. Psalm 37 vers 23. Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. We gaan het herhalen. Psalm 37 vers 23. Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Nog een laatste keer herhalen. Psalm 37 vers 23. Als je leeft zoals de Heer wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Probeer de tekst te onthouden, happy kids. We gaan afsluiten met gebed. Na gebed mag je nog luisteren naar een liedje. Ga eerbiedig staan of zitten en bid met mij mee. Vader God, dank U voor deze dag. U kent mij, Heer. Dank U dat ik uw kind mag zijn. Heer, ik wil U verstaan. Uw plan met mij wil ik begrijpen. Heer, dank U wel. U bent altijd bij mij en dat is genade. Help mij, Heer, om bij U te blijven. Heer, ik wil U volgen. Leer mij Uw weg. Help mij, Heer, om gehoorzaam, trouw en eerlijk te zijn. Heer, vergeef mij van alle zonden. Ik heb U lief, want U houdt van mij, Heer. Blijf bij mij, Heer. In Jezus' naam. Amen. Dag, happy kids. Tot morgen.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Yo, ala de bala na nga si sa fumi. At yung duro takuli bile kono, ikagaro po chuhay na kingdom.

0: Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.
1: I want to know, is anybody out there that don't mind giving?

Goedemiddag, everyone. Het is genade ook vandaag om u te mogen bemoedigen vanuit het woord van God. En ik wil met u praten vandaag over betrouwbaarheid van de gelovigen, betrouwbaarheid van de kinderen Gods. Hoe betrouwbaar bent u? Hoe betrouwbaar bent u in het werk? Hoe betrouwbaar bent u in het evangelie, in het dienen van God? Hoe betrouwbaar is uw leven? Hoe betrouwbaar bent u? En als we praten over betrouwbaarheid, dan kunnen we kijken in het dagelijks leven. Hoe betrouwbaar bent u? In het dagelijks leven, in uw gezin, in uw huis, in de omgeving. Hoe betrouwbaar bent u? In de familie. Hoe betrouwbaar bent u? Toch, hoe betrouwbaar bent u? Hoe kan men op u rekenen? Kan men zeggen, dat ik luister nou, ik vertrouw deze man of ik vertrouw deze vrouw? Kan men dat zeggen? Ik wil kijken met u naar in Nehemia 13, vers 13. En ik denk dat we naar in 13:13, al laatste PCB, want zij werden betrouwbaar geacht. En het was hun taak aan hun broeders uit te delen. Ze werden betrouwbaar geacht. Deze vier priesters, er waren vele priesters. Maar deze vier werden betrouwbaar geacht. Om hetgeen dat binnenkwam. In de day dat hij een beetje money, een beetje money, een beetje goud, een beetje zilver, een beetje nyang, een beetje. Om eens wat zand, een beetje kon ze volk bij Abi, een volk bij Chakon. En deze priesters, vier priesters, die werden betrouwbaar geacht om dit, de rijkdom, dat goed, dat kan de goed aan het juiste woord, maar de bechari. Blessie sa de bechakong, offer sa de bechakong, de san sa de begi na a gemeente, waren deze priesters degene de disme aba verantwoordu voor ben prati gide wang naar behoefte. Zij hadden de verantwoordelijkheid. En Abel Bukutaki, ze waren betrouwbaar geacht. De ben de betrouwbaar in sa de doe. Hoe betrouwbaar bent u? Isabi, sommige mensen zijn betrouwbaar en worden een taak toegewezen. De kiezen een taak, maar gaandeweg een proces. Aan betrouwbaarheid de kinky contra onbetrouwbaarheid. Toch gaandeweg een proces. Vandaar dat je kiest corruptie, je kiest. Skoutu, Dusan is aan buiten awet, toch? Maar toen ze in dienst hadden, werden ze betrouwbaar geacht om de dienst te betreden. Met een voorbeeld dat je, maar je hebt het overal, ook op het werk, de werkplek, kan je een kantoor of een fabriek, toch? Hoe betrouwbaar bent u? Die

betrouwbaar te blijven. Dus zelfs Judas, die met Jezus gewandeld heeft, is onbetrouwbaar geworden. Hij heeft met Jezus gewandeld en toch nog een man kon onbetrouwbaar. Jezus had hem betrouwbaar geacht om de financiën te beheren. Maar hij is onbetrouwbaar geworden door het proces heen. En het gebeurt in het dagelijks leven nog steeds. Waar mensen onbetrouwbaar worden, gaandeweg het proces in de verantwoordelijkheid dat ze toebedeeld is. En hier wordt gevraagd dat hij, hier wordt gezegd dat hij, de man is hij, ben de betrouwbaar. Als u met mij kijkt naar in die Abuku 2 Kronieken 31, vers 12 Gomit 15. En we zien daar zo, trouw bracht men de heffingen, de tienden en de heilige dingen. Het oppertoezicht daarover had de Leviet Konanjahu en zijn broeder Semi als tweede. Terwijl Jehiel, Asasjahu, Nashat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliezer en Mashat en Benaya opzieners waren in opdracht van Konanjahu en van zijn broeder Semi. Volgens bevel van koning Jehiskia en van Azaria, de overste van het huis Gods. De Leviet Kore, de zoon van Jimna, de portier aan de oostpoort, had het toezicht op de vrijwillige gaven aan God om de heffingen voor de Heere en de allerheiligste dingen uit te delen. In de steden der priesters stonden Eden, Benjamin, Jezua, Semaya, Amaria en Jekanja hem getrouw terzijde bij het uitdelen van hun broeders in de afdelingen aan groot en klein. Zelfs de medewerkers waren trouw aan zij die de verantwoordelijkheid hadden. Die hebben ondersteuning, die hebben jepping voor Arroko kan doen. Toch, de bejepie van Rokko kan doen. Die deed. Heb je dat mensen betrouwbaar geacht worden en gaandeweg het proces smijt ik aanstoot zodanig dat die de Wambroko kerkie, de Wambroko een leider zijn potding achting betrouwbaar potding in verantwoord toe en de Wambroko. En die dagen, Javashi, dat die mannen betrouwbaar geacht worden in het werk, in de taak dat ze was toebedeeld, en de mannen die rondom ze waren, hielpen ze in die betrouwbaarheid. De bejepding naar in een verantwoord toe, zadebetikie, en de accepteren natuurlijk. En die man is begeden aan ondersteuning. En zo samen de man ben kan zorgen dat die attack sabin de vervoer uit werd uitgevoerd op een correcte manier. Hoe betrouwbaar bent u vandaag in het evangelie? Hoe betrouwbaar bent u vandaag in de bediening? Hoe betrouwbaar bent u vandaag in de roeping waarmee de God u geroepen heeft? Hoe betrouwbaar bent u vandaag in het dagelijks leven? Hoe betrouwbaar? Of zijn wij nog betrouwbaar in deze dagen? Wat is ons betrouwbaarheid? En we zien dat deze mannen die hielpen, de man die bij Jeppie, hij schreef duidelijk, de opzieners waren in opdracht van Cornea in vers 15. In de steden der priesters stonden Eden, Benjamin, Jezua, Semaya, Amaria en Sekanja hem getrouw terzijde bij het uitdelen van hun broeders in de afdelingen aan groot en klein. Ze stonden hem trouw bij, die hebben ondersteun
Arokko. Die hebben ondersteund wat daar plaatsvond. Die hebben ondersteund een project.

0: ze stonden hem trouw bij in wat hij deed om te delen wat ze gekregen hadden, wat binnengekomen was. Ze hebben gezien, er kwam geld binnen, er kwam goud binnen, er kwam zilver binnen, er kwam eten binnen, er kwam drinken binnen, er kwamen verschillende dingen binnen. Kleren, noem maar op. En ze moesten het delen. Dat was hun taak. Voor ben praat den sani. En de helpers, de mannen die bij lonting, kan de helper aan het juiste woord, maar de mannen die bij lonting waren trouw in het ondersteunen van het delen. Ze waren trouw in het ondersteunen van het delen van wat ze bezig waren te delen. De bij jeb makandra. Dene bij brokken makandra. Dene bij vernietig makandra. Dene bij pot makandra. Want principe de befit naar makandra. Maar in tegendeel konden ze elkaar ondersteunen zodat wat ze deden, ze succesvol waren daarin. Ze vooruit gingen in Sadebedu. En dat is de bedoeling van het trouw zijn. Het evangelie. Toch dat we de trouw naar makandra. Hoe getrouw bent u vandaag in het leven? In uw dagelijks leven? Uw gezin? Aan het werk? Hoe getrouw bent u? Deze mannen in Nehemia 13:13 werden ze getrouw, betrouwbaar geacht. Bent u ook betrouwbaar geacht? En heeft u die betrouwbaarheid behouden? Want uiteindelijk dat na schrote hoor je aan betrouwbaarheid. Want gaandeweg het proces, wanneer we groeien, dan trasane capacitou waarbij wij ons groter lijken te zijn dan wie de in principe. Toch, we voelen ons dan veel machtiger. En bij handeling en kinky. Ook toen naar in een bedrijf. We vier wie schreef wie tofu to bedgrong. Dan hij eerst dat wie het troon tralibisme. Toch, maar wij bepalen. Als we vasthouden die betrouwbaarheid. Of als we het aan een kant zetten. Wij bepalen wat we ermee doen. Wat doet u met de betrouwbaarheid u toevertrouwt? Zij het doen aan. Want een betrouwbaarheid voor jou, je bepaalt soort richting, je ego. San zij het doen aan. Hoe pak je het aan? Toch, Ibabi, ding, a meester begi, a bogwanga vakantie, a ji, praat met uw talenti. En attackeren, doe zij wani nangen. One of the man, take a talenti, a bering. Dat man is moeilijk. Dat man komt baga, a morigera ami. En a kibra talenti. Dat man komt baga, a langa wan talenti, sa man jeng, a jem baga. Den trouwen, rokon aan a talenti. Ontwikkel a talenti. Vermenigvuldig a talenti. Waardoor die aman kombaga aman taki kan hoor alasani. Schrijf pura wang fa wang sang ben kibra talenti. Dus lobby, wat doet u met de betrouwbaarheid? U kunt het bewaren, maar u kunt het ook gebruiken. U kunt het toepassen in uw dagelijks leven. En het ligt aan u. Hoeveel maal u vermenigvuldigt die betrouwbaarheid. Hoe u uw betrouwbaarheid vermenigvuldigt, het ligt aan u. Wat u doet met de betrouwbaarheid, adayu. En elk een, elk mens, elke gelovige heeft de verantwoordelijkheid om de betrouwbaarheid ons gegeven door de Heer, ons betrouwbaarheid vast te houden. Dat is eigenlijk het doel van de Vader. Dat wij gaan vasthouden die betrouwbaarheid. Dat wij horen vast. Maar bon, molly ben je alsof tide. Terwijl ik hier de baga. Mijn naam is Patrick Neral. Vader, ik bid u voor elkeen van ons. Helpt u ons, Heer. Leid ons, Heere, dat we zullen vasthouden aan de betrouwbaarheid. Vader, we hebben vaak, Heere, dat gaan we het proces. In het begin worden we betrouwbaar geacht, in functie gesteld, verantwoordelijkheden aangeboden. Maar gaandeweg het proces, Heere, dan zien wij dat, Vader, Heere, wij groeien, wij meer groeien, zelfs hoger op groeien dan we in principe moeten zijn of denken te groeien. Vader, neem over in ons. Helpt u ons, Heere, dat we dezelfde trouwheid zullen tonen als deze mannen getoond hebben in vers 15.
1: Het is 6 uur.
2: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Kong Yere Sabikado Kandu. Een programma verzorgd door de gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Het programma komt elke dinsdagavond om 6:15 tot 7:15. Laat het programma u tot zegen zijn.

Me bari ala arkima, wa blessi en genadevolle odi. In aning fui lobi masra Jesus Christus. Mine agena inyo oso kambra na ngada programa, konyere sa wigado kandu. Mine na suster Brigitte Bergstrom van gemeente Mountain of Fire en Miracles Ministry Suriname, afgekort MFM Suriname. Lobi wang, leki fami kwentitaki, nodig een geliefde uit om samen met u naar het programma te luisteren. En de Heere zal u daarvoor zegenen. Voor we morgen voor na in dat programma, bek u teki wa momenti voor begi en draging op naar dat libi libi gado. Neem een houding van gebed met mij. Vader, met dank u grand tangi vuw genade na ga u lobby.

in alles wat we zullen doen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Lobiwan, we egomoro faranaha, we onderwerp. Spelen met vuur. Spelen met vuur. Make we lezen we bekende tekst 1 Timotheus 1 vers 8 tot 11. 1 Timotheus 1 vers 8 tot 11. Wij weten dat de wet goed is indien iemand haar wettig toepast. Wel wetend dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardigen, maar voor de wettelozen en tuchtelozen en goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, mijnedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd.

under deal fu sang kada wani gimina ngayu help ye naaste lief als jezelf at de sang kada wani gimina ngayu dit zijn allemaal voorbeelden if you de wan smaak.

fu libine sani disi en waka na wanfasi san fitina fes gado. So the wet is goed geliefde. Wie leke tje fu gado, no mushi da wet, leki wang, medel fu tuchte geng. Wie no mushi leki wang, wansani sang e onder druk kun of potunu na wansi.

comfort. Wees je taak gidens maar die zie. Dan werd de van imminent belang om het zo te zeggen. Maar in de aflevering die zie. We zoom in again. Abra de goddelozen. Kan je

Daarbij schreef hij takkie. Ruk mij niet weg met de goddelozen, nog met de bedrijvers van ongerechtigheid, die met hun naasten vriendelijk spreken, terwijl boosheid in hun hart is. Ja, zo Bijbel boeken het tegen wie takkie. De goddelozen of de bedrijvers van ongerechtigheid, ze zijn allemaal synoniemen van elkaar. Deze madisi, de takkie naar een vriendelijke woorden. De etakina nga de ina fysieke, dat etakina nga yu nga zachte woorden, met lieve woorden. Ze lijken op lieve mensen. De actie hoe het met je gaat.

en verdrukking. Onder zijn tong zijn ongerechtigheid en onheil. Hij ligt in hinderlaag bij de gehuchten. In het verborgene doet hij de onschuldige. Teelukuja, schrijf je duidelijk bij vers 4 dat hij go abra de godeloze. A herpis die ze go abra de godeloze. Maar teelezen vers 7, dan wil je niet geloven dat het gaat om mensen. De roepen voor de godeloze, de takroezen lijken letterlijk op de werken van Satan himself. Daarom lopen we meteen de godelozen zijn handlangers van de duivel. Ja, zo als Krivitaki, de moven voor de voeren naar een vloek. Bedriegen naar een onderdrukking, dena in de moven. En onder de tongo, ongerechtigheid naar een onheil etang. En ook toen hij taki in vers 8, ataki de dena in de lagen, in de gehuchten. En de luru tapuden. Onschuldige en de cheery ding. Dit lijkt niet op activiteiten van mensen. Hij geeft ze letterlijk de roken voor Satan. Satan is een bedrieger.

edu. Efa we connecta kuroko disilobi wang, yeshi taki gado no abi positivitet, futaki abraden hodo loser. Ze zijn kwade mensen. Ze zijn handtoelangers van de duivel. Ze weten wat ze doen en ze doen het bewust. Goddeloze lobbywang zijn moordenaars. En om ik kari de moordenaars naar Bijbel, kari de moordenaars. En wie voor

kracht. En de goddeloze sabiden zijn in die zee. En de God gebruikt de lekker wapen. Ze trekken geen houwers. Ze trekken geen pistools. Absoluut niet. Omdat even de harde zijn dat die. Land die ook kies ding en als rotte ding.

0: open deuren die daar vijanden naar in willen bieden. We hebben niets daarmee te maken, want we dienen Jezus, dat denken we. Maar we willen dat die ik daar vijanden voordeel Abraham en aan jou.
1: Voor ze een goddeloze kan op

den tongo. Onheil de tapu den tongo. Boze woorden, denna in de mofo. Die boze woorden zijn niet voor niets in hun mond. Ze zijn wapens. Zo minang ayumus oppo en gebruik uw goddelijke wapen voor cancel en vernietig de wapen.

If you're ready for begi da begi di sinangami, bet me dan na. Vader in de hemel, mi ere je woord toe. En me erkent dat ik mijn wan zondu sma. Ere ki mi pardon voor alle mi foto na ngami zondu. Kona ini mi libi. Furu mi na ngayu santa yeye. Teki mi libi volledig abra. Ere

Bitaki Gados Refi submitting aan jou. If you want bel, sms of app, you can gebruik dat nummer 8759715. We hebben verder een e-mailadres, dcdmfmsuriname@hotmail.com. Alles in kleine letter. We hebben ook een Facebookpagina en dcdmfmsuriname, Abrabroki Saron. We hebben ook een YouTube-kanaal en dcdmountain of fire and miracles ministry Suriname. Dan voor de platformen die ze, je kan vinden de afleveringen die ze ook toe. Zij je kan beluisteren en dat je eigen gemaakt. Loop je want terwijl je doet die ze, God bless you. We zijn aan het einde gekomen van dit programma. En we beg ik je dat je dat drangen aan voor Masra Gado. Zij rust abra je naar je

0: God zegen. Amen.
1: Dit was het programma Koyere Sabigado Kan Do. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Vurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide

bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Tell us your fiber.
4: Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Navio.
4: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw. Keeping us in touch.
6: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
7: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

0: SBG, 60 years of impact.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je nou niks te doen.
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are Sue.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen.

Prijs er dan een voor Jezus Christus. Sereraman na in Serankondre, na nga buitenland. Me bar wa santa odi na in Jezus Christus ding. Me bar odi ook toe na de president voor Serankondre. De vice-president voor Serankondre. De ministers na nga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wa santa odi na in Jezus Christus ding. Meneer na Van Gender en Wendel en medu awroko voor een voorganger. Na in Serankondre, na nga buitenland. Today we debaka via de radio zenders voor Radio Shalom na eriu onze camera na de Bijbelboskopo een brief aan Suriname. A de prins pari voor u jere de Bijbelboskopo disi, because a Bijbelboskopo disi, ala lezi.